0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten door de straten van Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden, Middelburg en Zutphen. De actie was georganiseerd door Dolomina, onder de noemer De Nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op. Aanleiding voor beide campagnes was de dood van Lisa uit Abcoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om $850 miljoen te betalen aan de VN. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan 1 persoon het leven gekost. 3 mensen raakten gewond. De dader, een oud leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Op de school was de zomervakantie net afgelopen. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn 3 verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een 4e verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De premier van Brussel gaat Nederlands leren. Al sinds het aantreden van de Franstalige Boris Dilies is er kritiek op hem omdat hij nauwelijks Nederlands spreekt. Dit terwijl Brussel tweetalig is. Volgende week krijgt hij daarom een stoomcursus. Het weer. De komende dag eerst buien. 'S Middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn twee mensen om het leven gekomen. Het ultralight-toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe de crash kon gebeuren, wordt onderzocht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard dollar van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om 850 miljoen dollar te betalen aan de VN, blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. De actie was georganiseerd door Dolomina met de leuzen: de nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op. Aanleiding voor beide initiatieven was de dood van Lisa uit Abcoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn drie verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een vierde verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De politie vermoedt dat hij om het leven is gebracht. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim bestormden het veld nadat vanuit het uitvak vuurwerk hun kant op was gegooid. Daar kwamen tientallen ME'ers en agenten te paard het veld op om de orde te herstellen. Enkele supporters werden gearresteerd. 35 agenten raakten licht gewond en tientallen supporters hadden medische zorg nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het ultralight toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe de crash kon gebeuren, wordt onderzocht. De afgelopen avond zijn honderden fietsers de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. In onder meer Apeldoorn, Middelburg, Leeuwarden en Amsterdam voerden ze actie. Het is deze week een jaar geleden dat de 17-jarige Lisa uit Abcoude werd omgebracht toen ze 's nachts naar huis fietste. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard dollar van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om 850 miljoen dollar te betalen aan de VN, blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jurgen Boekraat met het NOS Journaal. Gisteravond zijn honderden fietsers de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. In onder meer Apeldoorn, Middelburg, Leeuwarden en Amsterdam voerden ze actie. De actie was georganiseerd door Dolle Mina met de leuze "De nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op." Het is deze week een jaar geleden dat de 17-jarige Lisa uit Apkoude werd omgebracht toen ze 's nachts naar huis fietste. De Verenigde Naties krijgen honderden miljoenen van de VS. De Amerikanen moeten nog zo'n 4 miljard aan de VN betalen, maar wilden eerst hervormingen zien. Ze hamerden onder meer op flinke bezuinigingen. Nu dat is gebeurd, zal de VS binnenkort $850 miljoen overmaken. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn 3 verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een 4de verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De politie vermoedt dat hij om het leven is gebracht. De premier van Brussel gaat Nederlands leren. Al sinds het aantreden van de Franstalige Boris Dilies is er kritiek op hem omdat hij nauwelijks Nederlands spreekt. Dit terwijl Brussel tweetalig is. Volgende week krijgt hij daarom een stoomcursus. Een bekerduel in de Duitse voetbalcompetitie is uitgelopen op rellen. 35 agenten en tientallen supporters raakten gewond doordat fans van Waldhof, Mannheim en FC Kaiserslautern met vuurwerk gooiden. Enkele supporters zijn gearresteerd. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar 3de plek op de EK naar een 2de plaats in 1:55.41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf morgen enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
2: De zomer vuur je bij ons. In summertime, summertime, summertime, summertime. In summertime.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M Utrecht.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In meerdere steden heeft de actiegroep Dolomina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen door fietsend de straat op te gaan. Honderden mensen deden daaraan mee, onder andere in Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. Ze hadden borden bij zich met teksten als Veilig uit, veilig thuis. Het bredere initiatief Wij eisen de nacht op ontstond vorig jaar na de dood van Lisa uit Abcoude. Deze week was het een jaar geleden dat ze om het leven werd gebracht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen aan achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard dollar van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om 850 miljoen dollar te betalen aan de VN. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim bestormden het veld nadat vanuit het uitvak vuurwerk hun kant op was gegooid. Daarna kwamen tientallen ME'ers en agenten te paard het veld op om de orde te herstellen. Een paar supporters zijn opgepakt. 35 agenten raakten licht gewond en tientallen supporters hadden medische hulp nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar derde plek op de EK naar een tweede plaats in 1:55:41. Dan het weer. Vanochtend veel buien. Vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon. Het wordt 20 graden. Morgen zon en wolken. Dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De zomer vuur je bij ons. In summertime, summertime, summertime, summertime. In summertime.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarom heeft de VS aangekondigd importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na 3 extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier Carney noemt de wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. En zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim gingen het veld op nadat ze waren bekogeld met vuurwerk vanuit het uitvak. Tientallen ME'ers en agenten te paard kwamen daarna in actie om de orde te herstellen. Een paar supporters zijn opgepakt. 35 agenten raakten licht gewond. Tientallen supporters hadden medische hulp nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar 3e plek op de EK naar een 2e plaats in 1:55.41. Dan het weer. Vanochtend veel buien. Vanmiddag geleidelijk minder regen. En af en toe zon. Het wordt 20 graden. Morgen zon en wolken bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroon Zonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
4: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
8: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
9: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
10: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
9: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
11: De zomer vuur je bij ons. In summertime, summertime, summertime, summertime. In summertime.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
12: Vroeg op zaterdag met

Ja, eigenlijk wil ik je gewoon beetpakken en je uit bed trekken zo. Goedemorgen zeg, dit is vroeg op zaterdag. Nee hoor, blijf maar lekker liggen, mocht je nog in je mandje liggen. Dit is, de vroege zaterdagochtend. We hebben lekkere platen om mee wakker te worden. En misschien ben je al heel druk bezig, dat kan natuurlijk ook. We hebben straks de Franse of de Duitse deun, ook de fragmenten die komen eraan. Even kijken hoor, Nathalie en der Commissar, dan weet je dat alvast. Nou, zometeen hoor je alles hier bij Radio M Utrecht. En dit is Queen, een kind of

waren de Beatles. En met dezelfde microfoon die ik nu gebruik, maakten ze die plaat. Nou, je luistert naar Radio M Utrecht uit de jaren 60. Nou, laten we maar normaal doen. Het weer is vandaag wel lekker hoor. Ik zat eens even te kijken op de temperatuurmeter. En het is nu een graad of 15, 16. En het wordt 20, 22 graden zo'n beetje dit weekend. En nou, regen eigenlijk niet. Ja, misschien een heel klein snufje. Nou, maar niet van toegevoegde waarde eigenlijk. Zeker niet voor de natuur. Maar wel een prima dag om te genieten vandaag. Maar neem ons mee. Wij zijn Radio M Utrecht.

Black Stabbers van de OJ's hier bij Radio M Utrecht. Ook de muziek uit de jaren 70 en 80. Je hoort ze heel veel voorbij komen en daar zijn we blij mee. En jij ook, anders zou je niet naar ons luisteren. Er is vandaag ook van alles te doen in de provincie. Je kunt bijvoorbeeld naar de Woerdense vakantieweek. Er is een slottuinconcert met Hanna May in Zeist. Dat is ook leuk, lijkt me. Je kunt natuurlijk Kasteel De Haar bezoeken. Of de Bubble Planet Experience in Utrecht stad. Nou, dat zijn wat voorbeelden waar je vandaag mee aan de gang kunt gaan. Zometeen de fragmenten, het Franse of het Duitse deuntje. Je hoort het zometeen.

0: Ik voel een emotionele verbondenheid met deze plaat. Ik weet niet waarom, dat heb ik altijd al gehad. Hoort gewoon bij mij. Golden Brown. Ja. Nou, het is zover. Ben je er klaar voor? We gaan de fragmenten even laten horen van de Franse of de Duitse deun. Je mag kiezen. Keuze A wordt Gilbert met Nathalie. Of keuze B Falco, der Commissar. En de Franse, die klinkt zo.
1: Nathalie. La place rouge était blanche. La neige faisait un tapis.
0: Ja, trottoir, porte-monnaie.
1: Je suivais par ce froid
0: croissant. Wie is dat?
1: Nathalie.
0: Nathalie is keuze A, mocht je die willen horen, of anders deze.

Ja, ik snap je wel een beetje. Het kan zo zijn dat je deze plaat wel vaker gehoord hebt, maar we zetten er een andere Franse plaat tegenover. En zo kun je de keuze een beetje bepalen welke platen het leukst zijn voor jou. En het lijkt me ook grappig om dat aan het einde van het jaar uit te zenden. Dus dat we een uur lang de meest gekozen platen uitzenden in dit programma. Nou, ga ik eens even over nadenken. Falco dus, dat is keuze B of anders keuze A. Nathalie, nou, we hebben nog alle tijd hoor, maar dan heb je ze alvast gehoord.

ben een beetje aan dat leren drummen. Ja, gaat best goed. Maar ik ben er ook voor jou, hè, natuurlijk. Het is zaterdagochtend. Goedemorgen vanuit IJsselstein. We hebben vanmorgen eerst rustig ontbeten. Straks gaan we naar de markt, maar we wachten nog even op een momentje dat we echt zin hebben. Ja, het is zaterdag, dus we hebben geen haast. We blijven lekker luisteren naar jou en kijken wat de ochtend ons brengt. En als het gaat regenen, dan wordt het gewoon koffie met iets lekkers. Zo, dan moet je dat wel in huis hebben, Ingrid. En de laatste die nu is binnengekomen, Hans uit Amersfoort. Ja, ik was al vroeg wakker. Ik heb de hond uitgelaten. Ja, de hond liep en ik liep er achteraan. En we waren allebei binnen 5 minuten weer thuis. We hadden geen zin om een lange wandeling te maken. Allebei niet. Nou, dat is bijzonder. Nu tijd voor koffie en Radio M Utrecht. Ah, ik ben trots op jou. Dankjewel, Hans. En dit is ABBA voor jou.

Als ik maar bij jou ben. Radio M Utrecht, het is de zaterdagochtend. Wist je dat jouw hersenen muziek soms al herkennen voordat je bewust doorhebt welk liedje het is? Heb je dat niet? Dat je dan in één keer denkt, ah, dat is die. Maar dat gaat dan zo snel dat je niet eens weet welk nummer dat was. Een paar tonen zijn soms genoeg. Hoe dat nou zit, dat hoor je zo meteen.

0: gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
0: Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen per week.
1: De AV.

Mocht je dit nou leuk vinden, dan moet je wat voor me doen. Dat is afstemmen op Radio M Utrecht, elke maandag tot en met donderdag bij Pieter Forage. Hoor je dan 11:15. Dat is een Elvis-plaatje, uiteraard. Dit was Return to Sender, ook een heerlijke plaat van hem. En hoe zit het nou met die hersenen, ja, die soms muziek al herkennen voordat je bewust bent welk liedje het is? Een paar tonen zijn soms al genoeg, zoals nu. Dan denk je, oh ja, dat is die. En dat komt omdat je hersenen muziek koppelen aan herinneringen en emoties. Ja, dus de eerste tonen zijn vaak al genoeg en dan weet je meteen welk nummer dat is. Dat doet dus jouw geheugen. Die doet zijn werk. Daar is hij voor bedoeld. Zo, krijg je gelijk een kikker van in mijn keel. Glaasje water, kopje koffie en dan zometeen deel 2. Dit is Madonna.

0: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
10: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft met een schikking een einde gemaakt aan een rechtszaak die de Amerikaanse overheid tegen het bedrijf had aangespannen. De aanklacht was dat kinderen onder de 13 zonder toestemming van de ouders een account op TikTok konden openen. Dat was in strijd met de wet. TikTok zou de privacy van kinderen niet genoeg beschermen. Om niet te worden vervolgd betaalt TikTok het Amerikaanse ministerie van Justitie nu $400 miljoen. Het bedrijf ligt ook in Europa onder vuur. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarop heeft de VS aangekondigd importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na drie extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier Carney noemt de last-minute wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. Hij zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. In allerlei steden heeft de actiegroep Dolle Mina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen door fietsend de straat op te gaan. Honderden mensen fietsten bellend en roepend door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. Ze hadden woorden bij zich met teksten als veilig uit, veilig thuis. Het bredere initiatief Wij eisen de nacht op ontstond vorig jaar na de dood van de 17-jarige Lisa uit Apkoude. Deze week was het een jaar geleden dat ze om het leven werd gebracht. Een bekerduel in de Duitse voetbalcompetitie is uitgelopen op rellen. 35 agenten en tientallen supporters raakten gewond doordat fans van Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern met vuurwerk gooiden. Enkele supporters zijn opgepakt. Het weer, vanochtend veel buien, vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon, het wordt 20 graden. Morgen zon en wolken bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
12: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
14: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
15: Wat een geweldige actie. De motten wat baaf, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
16: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
17: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
16: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
18: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
19: Met buitenzonwering van De Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
20: De zomer vuur je bij ons. In de summertime.
9: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
21: Vroeg op zaterdag met

0: Ja, zeker. Waar heb je het over?
1: Ja. Welkom. Ik zat even in gesprek met iemand. En ja, deel 2. Fijn dat je erbij bent. Gezellig hoor. We hebben vandaag wel een keuze te maken. Mocht je dat vergeten zijn. Het is de Franse of de Duitse deun. Nathalie of der Commissar. Dat is de keuze die jij mag maken. En dat moet wel dit uur gebeuren. Zometeen hoor je de fragmenten nog een keertje voorbij komen. En wat we nog meer hebben is even kijken. Chic met Le Freak. Paola Conte komt er ook nog aan. En de Steve Miller Band. Maar eerst beginnen we met Douwe Bob.

Wat een raar einde dit, hè? Vind je niet? Alsof het nog niet helemaal klaar was, maar het moet nou in één keer stoppen. Nou, we veden hem gewoon uit. Zo gaat dat. Ja, ik doe dat niet, hè? Ja, de Steve Miller Band en de Joker. Hey Peter, goedemorgen. Je gaat met je zoon naar de rommelmarkt en je schrijft dat je zoekt naar oude spelcomputers. Eigenlijk zoek ik een reden om ergens koffie te drinken. Dus we hebben allebei een doel. Yvonne uit Bilthoven, goedemorgen. Ik zit op het balkon met een boek. Geen afspraken vandaag en dat vind ik heerlijk. Telefoon staat stil, even gewoon helemaal niets. En Bas uit Veenendaal, goedemorgen Bas. Je bent nieuw bij de show. Nou, goedemorgen. Je bent benieuwd naar Frans-Duits. Het Franse of het Duitse deuntje. Nou, ik ga je zo meteen even uitleggen hoe dat werkt. Je vrouw wil gaan winkelen, maar jij hebt gezegd... ik doe er even niet aan vandaag. Dus we hebben allebei onze planning.

Ik sta bekend om niet een goede danser te zijn. Maar nu zit ik zo alleen in de studio aan de Hengeveldstraat in de ramen te kijken hoe het allemaal gaat. En ik moet zeggen, is niet slecht hoor. Ik kan best een aardige move maken. Met deze plaat, Chic and the Freak. En dit is er eentje voor iedereen die iemand mist die net even te ver weg is. Ja, dat kan zijn aan de andere kant van de wereld. Voor de ander is dat 5 minuten lopen. Ja, nou, jij mag hier ook een keuze in maken. So Far Away, Dire Straits.

0: Dire Straits, So Far Away. En heb je nou ook een gevoel bij een plaat? Of een mooie herinnering? Laat hem nou eens weten. Dan gaan we dat even behandelen. Leuk. Vertellen we het op de radio. Mag je ook zelf doen trouwens. Hè? Zo zijn we dan ook weer. Vroeg op zaterdag. Ik was het bijna vergeten. Maar we zijn natuurlijk ook bezig met de fragmenten. Frans of Duits. Het Frans of het Duitse deuntje. Ik laat je twee fragmenten horen. Jij mag kiezen. De eerste is keuze A. En de tweede uiteraard keuze B. Dit is de Franse Nathalie. Luister maar.
1: Nathalie. La place rouge était blanche, la neige faisait un tapis, et je...

Ja, heel zielig plaatje eigenlijk. Maar wel lekker. Fool's Garden en The Lemon Tree bij Radio M Utrecht. Het is de zaterdagochtend. En zo dadelijk nog één keer de fragmenten. Ja, nog één keer. Dan moet de keuze echt binnenkomen. En ik vind eigenlijk dat dat nu wel moet gebeuren. Want de Franse plaat heeft deze ochtend wederom, net als vorige week, de voorsprong. Dus mocht je Der Commissar van Falco willen horen, dan moet je er nu toch wel even bij zijn. Boni Hemmerstedt met My Baker. Goedemorgen. This is the story of My Baker.

Mocht je hiervan houden, dan adviseer ik je om vanavond ook weer te luisteren naar Evelien's Love Songs tussen 10 en 11. Daar komen ze allemaal voorbij, hoor. Ook deze Champagne, How About Us, hier bij Radio M Utrecht. Nou, nog even snel de fragmenten. Dit is keuze A. Nathalie van Gilbert. Maar als je zegt van ja, allemaal leuk en aardig, de keuze A, maar ik wil voor keuze B gaan, die Duitse plaat. Dan moet je nu even stemmen. Keuze B dus voor Falco, der Commissar. En zo klinkt hij.

Nou zeg, je mag de keuze gaan maken hoor. Wordt dat keuze A of keuze B? Je bent van harte welkom om dat te doen via de app van RTV Utrecht. En wat win je ermee? Nou, helemaal niets. Maar je hoort wel jouw favoriete plaat voorbij komen. Zometeen even voor het nieuws van 10 uur. Dit zijn de Doobie Brothers op Radio M Utrecht.

0: of iets anders. Geniet van je weekend met muziekplezier.
1: Vrijdag tot en met zondag vanaf 12 uur.
0: Bij ons Radio M Utrecht.

0: Samuel Welten. Jeetje, zeg, wat gaat dat goed met deze Samuel. Echte liefde is te koop. Je hoorde het weer terug bij Radio M Utrecht.
1: Hey Frankie.
0: Ja, hoi Frankie. De lieve luisteraars, dat zijn jullie. Wat ben ik trots op jou dat je luistert. En dat is altijd in dit programma. Er wordt massaal gestemd op het itempje de Franse of de Duitse deun. En nou, ik heb hier de uitslag voor me liggen. De voorlopige uitslag. En nou, je moet wel heel erg je best doen. Wil daar nog verandering in komen? Nou, laat het maar eens even weten via de app van RTV Utrecht of dat gaat lukken. Zometeen hoor je het hier. Dit is Sister Sledge.

0: Sister Sledge met Frankie.
1: Frans.
2: Duits.
1: Duits.
0: Ach zo, ja, dat is die schuilplatte van Falco der Commissar. Jetzt auf die Rundfunk Radio M Utrecht. Ja, nou, dat is Duits keer niet zo goed. Nou, dat is hij dus geworden, hè? Falco der Commissar. Check it out, Joe. Zometeen veel plezier met M.

0: Het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
1: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
2: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
1: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
4: Hey, Raymond!
5: Je vermindert eczeemklachten met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
6: Leren mediteren. Zen.nl.
4: Hey, Raymond!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
7: Leren mediteren. Zen.nl.
8: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
9: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
8: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
10: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooie schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
11: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
12: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
13: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met de Amerikaanse overheid. Die sleepte TikTok voor de rechter omdat het bedrijf de privacy van kinderen niet genoeg zou beschermen. Zo konden kinderen onder de 13 zonder toestemming van de ouders een account openen. Dat was in strijd met de wet. Het bedrijf ligt ook in Europa onder vuur. Volgens de Europese Commissie schermt TikTok de accounts van kinderen en jongeren niet genoeg af. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarop heeft de VS aangekondigd importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na 3 extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier noemt de last-minute wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. Hij zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. Toen de politie er was, is de beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Dat gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. In Nederland is volgende week vrijdag een gedeeltelijke maansverduistering te zien. De maan zal dan voor ongeveer 93% bedekt zijn door de schaduw van de aarde. Wie de eclips wil zien, moet wel vroeg zijn wekker zetten. Hij begint rond 3:50 s'nachts en het hoogtepunt is rond 6:15. De maansverduistering is het best te zien bij een heldere hemel. Het weer, vanochtend veel buien, vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen zon en wolken bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
15: Met buitenzonwering van De Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
16: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
17: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
2: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
18: Oké, we gaan.

0: Business.
1: Hey Raymond!
2: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Hey,
2: ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
5: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
6: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
7: M voor elkaar met Koop Geersing.

0: Gerard.
1: Goedemorgen, Koop.
0: Ja, lekker plaatje om mee te beginnen, toch?
1: Wat kun jij hoog zingen?
0: Dit heb ik niet laten horen, toch? Hoop ik, hè? Altijd dat leuke verhaal, hè? Over dat handgeschreven briefje van Andrew Ridgeley aan zijn moeder. Zorg ervoor dat, voordat je weggaat, je hem even wakker maakt. Maar hij schreef per ongeluk twee keer go. En George Michael die vond dat zo grappig dat er meteen een titel uitrolde. Web is dit! Hoppa!
2: En voor elkaar.
0: Op de grasvelden in Maarsen tikken vanochtend houten blokken tegen elkaar. Want daar wordt gestreden om het Utrechts Cup kampioenschap. Weet jij wat dat is?
3: Geen flauw idee. Koffie drinken?
0: Nee, dat zal er wel bij komen kijken, denk ik. Maar ik heb het even opgezocht. Het is een Zweeds werpspel dat vaak Viking Chess wordt genoemd. Twee teams proberen elkaars houten blokjes, dat zijn die cups, omver te gooien met houten werpstokken en zo. En uiteindelijk de koning in het midden van het veld. Dat is een combinatie dus van bolen en hoefijzerwerpen. Gespeeld op een rechthoekig veld. Dus de koning is zeg maar het belangrijkste daar.
3: Oh.
0: Cup, kampioenschap. In Maarsen, leuk hè?
3: Leuk.
0: Hé, wat fijn dat je er bent.
3: Ja, ik neem je meteen even mee terug naar de uitzending van 1 en 2 augustus, jongsleden. Weet je het nog?
0: Geleden? Nee, weet ik niet meer.
3: Nou, we hebben toen de luisteraars opgeroepen om geld te doneren voor een nieuwe, ruimere rolstoelbus voor Marley uit Vianen.
0: Ah, ja.
3: Marley is 10 jaar oud en heeft een zeldzame neurologische hersenziekte. En in de uitzending hebben we de vader van Marley, toen hadden we te gast, Roy Broeken. Ik heb fantastisch nieuws te melden. Het geld is binnenkoop.
0: Echt?
3: Ja, even een heel snel rekensommetje. De nieuwe bus kost 30.000 euro. Via de site doneeractie.nl is 13.500 euro opgehaald. De gemeente Vijfheerenlanden legt ook nog eens 5.000 euro bij uit de WMO. En voor de oude bus, die veel te klein was, moet ik even benadrukken, kreeg Roy nog 12.000 euro. Dus 1 en 1 is 2.
0: Geweldig.
3: Ja, de bus gaat volgende week opgehaald worden. En deze week is Marley geopereerd aan scoliose. Dat is een verkromming van de wervelkolom. Dus daar gaat nu even alle aandacht naar uit en zorg naar uit. Ja. En de ouders van Marley willen iedereen bedanken die geld gestort hebben. En in het bijzonder natuurlijk de luisteraars van M voor elkaar.
0: Ja, dat is hartstikke leuk. En wij zijn in gedachten bij de familie, het gezin.
3: Ja.
0: Want zo'n operatie is ook niet niks, hè?
3: Absoluut.
0: Nou, het is toch volop vakantie, hè? Buiten kan af en toe een bui vallen. Ik kijk even hier in de Hengevelstraat. Kijk, een zonnetje staat
3: er. Zonnetje,
0: schijnen, heerlijk hoor. 20 graden ongeveer. En ik heb natuurlijk allerlei uittips. En daarover gesproken, ik kreeg een appje van André Stichter. Vandaag, 22 augustus, dat klopt, is er in Jaarsveld een mooie kringloop gevestigd met voor ieder wat wils. Iedereen is van harte welkom. Dat gaat om 9:30 open. Nou, dat is al 3 kwartier open, zeg maar. Tot 12:30 vandaag. En woensdag van 14:30 tot 16:00. De winkel is naast de kerk in de Kerkstraat. En de opbrengsten zijn onder andere voor de kerk. Koffie en thee gratis. Dankjewel, André.
3: Leuk.
0: Stuur ze maar die tips. En voor elkaar het rtvutrecht.nl.
3: Nou, en kunt u nu naar die kringloop? Wij zijn ook een soort kringloop, maar dan anders. Bel ons maar 0909-693-1-93-1. En natuurlijk via de app Koop.
0: Jij ook, Gerard.
3: Jij ook.
0: Daar gaan we.

0: you go to my lovely, verzon Pieter Sarstedt eerst als verhaal over een verongelukte vriendin in Wenen. En later gaf hij toe dat het echt ging over zijn Deense vriendin Anita Arke. En dat zou later zijn vrouw zijn. Kun je toch nagaan, hè? Gerard, Radio M Utrecht. De telefoon die mag gebruikt worden voor het verhaal wat we zo dadelijk met jullie gaan delen. Eerst even wat anders. Soms ligt een goed plan voor je vrije dag gewoon buiten op straat, tussen oude spullen of op een grasveld waar je met houten blokken wordt gescheiden. Ik heb het al even verteld, hè. Ik heb er een paar voor je verzameld. Als je ze wilt delen met ons, als je zegt ik heb zelf een hele leuke gebeurtenis vandaag, laat het weten. M voor elkaar het rtvutrecht.nl. In Veenendaal hebben de bewoners van de Beatrixstraat en de Fluiterstraat hun garages, schuren en kasten uitgeplozen. Op de buurtrommelmarkt staan spullen die thuis niet meer nodig zijn, klaar voor een volgend leven. Dat is mooi, hè? Geen grote professionele markt, maar juist tafels en kleedjes van mensen uit de buurt. En dat maakt het struinen eigenlijk extra leuk. De markt is al begonnen, duurt tot 2 uur vanmiddag. Je vindt hem rond de Beatrixstraat en de Fluiterstraat dus in Veenendaal, met Beatrixstraat 63 als vermeld adres. Weet je een beetje waar je zijn moet, hè? Maar als je daar bent, zie je het vanzelf. Kijk op ditisveenendaal.nl. En van spullen langs de straat dus naar die houten blokken. Gerard en ik hebben het er al even over gehad. Gerard, even opletten. Bij Omni Sportclub in Maarsen vliegen vanochtend dus de houten werpstokken door de lucht tijdens het Utrechts Cup-kampioenschap. Ja. Dat is met 2 keer een B, hè?
1: Ja, oh ja.
0: Teams uit Nederland en België proberen elkaars cups omver te krijgen met 1 koning in het midden die pas als laatste mag vallen. Het ziet er eenvoudig uit, totdat je merkt hoeveel tactiek daarbij komt.
1: Lijkt me moeilijk.
0: Ja, mij ook. Nooit gedaan, hoor. De wedstrijden zijn al begonnen dus en die gaan de hele dag door. Ga een keertje kijken. Dat is ook hartstikke leuk. Na de uitzending natuurlijk, hè?
1: Na 12 uur.
0: Ja, na 12 uur. Je vindt het toernooi aan de Zwanenkamp, 1333 in Maarsen. En als je zegt, ik wil er wat meer over weten, hartstikke leuk. Utrechtscupkampioenschap.nl.
1: Nou.
0: Dat is Maarsen. En nou gaan wij eens eventjes naar Boskoop. Want daar heb ik aan de telefoon Milia Akkerman. Goedemorgen.
2: Goedemorgen voor allemaal.
0: Ja, leuk dat je dat zegt, want we hebben veel luisteraars op dit moment. Die kijken allemaal naar buiten en daar straalt het zonnetje. Ja, het is wat minder weer. Ja, bij ons wel, bij jou niet?
2: Nee, helemaal niet. Het is grijs.
0: Oh, grijs zelfs? Oh. Ah, ja. Dat zonnetje, dat komt wel. Vind je het heel erg dat het inmiddels wat ander weer geworden is?
2: Nee, heerlijk. Ik kom weer helemaal tot leven.
1: Ja, wij ook, hoor.
0: We hebben het wel weer nodig gehad. Ik heb laatst al gezegd, het is lang geleden, dat ik zo uitkeek naar dit soort weer.
2: Ja. Op een gegeven moment, toen was het 2 dagen lekker zoals nu. En ik begon weer te lezen en mijn man die zei tegen me, daar komt ze weer.
0: Ja, en wat bedoelde hij daarmee?
2: Babbelen, actie, rondomheen.
0: Jij leefde weer helemaal op, begrijp ik.
2: Ja, oh, heerlijk, ja, heerlijk.
0: Ja, wandel je veel?
2: Ik ben een jaartje ouder, dus met een wandelstok kan ik mijn bos nog in. En dat is 10 minuutjes wandelen, een bankje hier, een bankje daar. En dan kom ik weer na het eten lekker thuis.
0: Wat goed dat je dat doet.
2: Ja, dat doe ik heel vaak. Dat is voor mij heerlijke ontspanning. En iedereen die zit dan nog na te tafelen of af te wassen. En dan ga ik lekker naar het bos. Het
0: is
2: even 3 minuten met de auto. Er is een parkeerplaats. Ik ben zo het bos in.
0: Oh, wat lekker. Ja, verstandig. Want beweging is alles, hè, het leven.
2: Geweldig.
0: Ja, zolang je dat kunt doen. Maar je neemt een wandelstok mee. Ook verstandig. Lekker voor wat extra ondersteuning.
2: Zo is
0: het. Waar geniet je tijdens het wandelen het meest van?
2: De stilte en de vogeltjes die er zijn. En in het voorjaar, ja, dan doet de ene vogel nog harder zijn best dan de andere. En dat is genieten en dan op een bankje zitten. En dan aan alle kanten vogeltjes. Oh mens, ik geniet.
0: Ja, heerlijk is dat, hè? Nou, het kan volgens mij nog een hele tijd, want je kunt vrij lang doorgaan, hoor. Ook als het straks weer herfst is en dan komt de winter weer. Wat dat betreft wel leuk, hè, al die verschillende seizoenen.
2: Het is heerlijk. Ja.
0: Nu we het toch over vogeltjes en dieren hebben, Milia. Ja. Dat is de reden waarom wij vandaag contact hebben met elkaar. Want jij zoekt iets heel bijzonders of iets heel doodgewoons. Het is maar net hoe je het zegt.
2: Nee,
0: hè?
2: Dat is wel bijzonder, hoor.
0: Maar het heet doodgewoon.
2: We hebben het probleem van een buurvrouw. En ik kende het helemaal niet. Het heet Bibi's doodgewone dierenboek. Het is ontzettend leuk geïllustreerd door Fleur van der Wiel.
0: Ja.
2: Bijzonder leuk. Ik had het zelf niet, dus ik zou het zelf ook heel graag willen ontvangen. Maar het gaat er mij meer om, ik wilde het geven aan een buurvrouwtje.
0: Ach.
2: Die was zwanger, maar het kindje is veel te vroeg geboren. Maar in die tijd dat de vliezen waren gebroken, maar het kindje nog pas 23 weken was, moest ze erg veel liggen en heel rustig in huis zitten. Ik dacht, dit boekje is voor haar. Het zijn kleine stukjes. Ze heeft twee kindertjes die het allemaal kunnen begrijpen. Ze kan het voorlezen. Er zitten illustraties in die zo leuk zijn. Maar elk verhaaltje is één bladzijde. En ja, het is met humor geschreven. Ik
0: Wat
2: zou
0: leuk.
2: Het ontzettend graag aan haar cadeau willen doen.
0: Wat ontzettend
2: lief.
0: En
2: er is nog een buurvrouwtje. En die is al op leeftijd. En die loopt met de rollator. En die is heel veel alleen. Ik dacht, nou, als ik een tweede te pakken kan krijgen, dan ga ik het haar brengen.
3: Je zoekt dus gewoon meerdere exemplaren, Milia.
2: Ja, zeker. Het is zo leuk. Maar het is ook voor die mensen even een 5 minuutjes, 10 minuutjes, 2 verhaaltjes... En dat, ja, dan word je helemaal opgevrolijkt.
3: Ja, en geef eens een voorbeeld van zo'n verhaaltje.
2: Nou, ik wil er, het duurt 3 minuten. Ik wil er wel één voorlezen.
0: Ga je gang.
2: Ja? Moet ik even op de hoor neerleggen? Eén moment.
0: Ja. Nou, het is dus Bibi's doodgewone dierenboek. Een kinderboek van Bibi Dumontak. Uitgegeven door Querido.
2: Dan mogen jullie kiezen. Of de spreeuw of het lieveheersbeestje.
0: Nou, het lieveheersbeestje.
3: Lieveheersbeestje. Ja.
0: Querido in 2013. Toen is het uitgebracht. Bibi's doodgewone dierenboek. En we gaan nou een verhaaltje horen over het lieveheersbeestje.
2: Het lieveheersbeestje. Het zevenstippelig lieveheersbeestje. Zo, bladluismoordenaar, daar ben je dan. Met je 7 schijnheilige stippen op je schild. En je onschuldige schattige naam. Iedereen loopt met je weg. Kinderen, omdat je niet steekt. Niet prikt en niet harig bent. Vrouwen, omdat je zo leuk kleurt in de tuin. En boeren, omdat je hen helpt op het land. Jij eet al die rottige luizen op die de planten komen verpesten. De mensen vinden je zo geweldig en gaaf dat ze je lieve heersbeestje hebben genoemd. Nou, en heersen doe je. In Amerika, waar je eerst niet eens voorkwam, hebben ze je speciaal ingevlogen omdat je een nog grotere bladluizenverdelger bent dan de rest van je familie. En sindsdien moet je veel lievere neefje, het negenstippelig lieve heersbeestje, het veld ruimen. Nooit meer gezien, dat neefje. Ja, en op een keer zaten er een stuk of 20 op een plant in New York. Het stond de volgende dag direct in de krant. Het was groot nieuws. Onze negenstip is terug. Maar niet voor lang. Want daar kwam jij alweer aan met je 7 zeurstippen. En vrat al die sappige plapluizen voor de neus van je neefjes op. Met honingdauw en al. En als je dan een keer aangevallen wordt door een meisje, omdat die vogeltjes ook honger hebben, dan laat je direct vallen. Je doet net alsof je doof bent, lafaard. Maar je bent helemaal niet dood. Stiekem lach je hier gek onder dat rode hoedje. Uit je pootjes laat je dan ook nog eens gif lopen, zodat meeste baby's ziek van je worden. Zinloos geweld, dat ben jij. 7-stippelige valstipper. Dat ben jij.
3: Prachtig, prachtig.
0: Heb je dat fantastisch voorgelezen. En wat een geweldig verhaal, Milia.
2: Dat is toch leuk, hè?
0: Ja, heel erg leuk. Jij zoekt een paar exemplaren, het liefst. Dat zou het mooi zijn, maar met 1 ben je ook al heel blij.
2: Ja,
0: want je wil
2: ja.
0: het geven, onder andere aan de buurvrouw die in verwachting is en veel ja. moet rust. Gaat het goed met moeder en kind?
2: Ik heb het niet gehoord. Ik heb alleen gehoord dat het in Leiden in de couveuse ligt en de rest gaat goed.
0: Het is in goed gezelschap, begrijp ik.
2: Zeker.
0: Ja, zeker. Kinderboek dus van Bibi Dumontak, uitgegeven door Querido in 2013. Met zwart-wit illustraties van Fleur van der Weel. Korte verhalen over 40 alledaagse dieren, zoals de regenworm, de haring en

0: Even lekker, je gaat hem heel veel horen. Django Wagner, onze nationale nieuwe. 10:30 is het, Radio M Utrecht heb je aanstaan. Ik zie jou alweer aan de telefoon zitten. Tenminste, dat zat je net, Gerard. En ja. Ik zie je met briefjes lopen, met printjes. Er wordt alweer veel gereageerd. We hebben ook een aantal leuke appjes. Misschien leuk om daar straks even wat van voor te lezen.
1: Ja hoor, absoluut.
0: Blijf lekker luisteren. In Montfort kun je iets meenemen zonder dat er een prijskaartje aan zit. Dat is altijd leuk natuurlijk, hè. Bij de Johannes de Doperkerk is de weggeefmarkt al open. Met kraampjes vol bruikbare spullen die iemand anders niet meer nodig heeft. En waar jij misschien juist blij van wordt. Je mag maximaal 3 objecten meenemen. En wederverkoop is niet de bedoeling. Je kan niet zeggen, ik pak daar even een onderbroek en die verkoop ik aan een ander weer voor een paar euro. Zo zit het niet in elkaar, hè? In en rond de kerk is er bovendien muziek. Er is een filmervaring waarbij beelden over de gewelven worden geprojecteerd. Nou, klinkt allemaal mooi. Je kunt er terecht tot 4:00 vanmiddag de RK-kerk aan om het te wedden in Montfort. Rooms-katholiek. Meer informatie staat op jaarmarkt-festival.nl. En van spullen die van eigenaar wisselen naar kunst die rechtstreeks uit handen van de maker komt. Het Walcartpark, dat kennen we wel, in Zeist, verandert vanaf 10:00 in 1 groot openluchttheater tijdens de Walk Art Markt. En ik zeg openluchttheater, maar het is openluchtatelier, Gerard. Ja, het is toch even een verschil, hè?
1: Leuk.
0: Een openluchtatelier. De kunstenaars zijn erbij, zo'n 120 stuks. En ambachtsmakers, ze laten hun werk zien. Schilderijen, keramiek, sieraden, houtkunst, nog veel meer. Tussen de kramen klinkt live muziek. En vanaf 12:00 is er ook een kinderprogramma met theater, schminken en andere activiteiten. Oh, maar is toch wel een beetje goed, hè, dat theater erin. Toegang is gratis. Je vindt de Walk Art Markt in het Walk Art Park aan de Slotlaan in Zeist van 10:00 tot 5:00. En kijk maar op cultuurzeist.nl.
1: Leuke tip, Koop.
0: Ja. Soms wil je best iets voor een ander betekenen, maar denk je ondertussen ook, misschien kan ik dat helemaal niet. Want wat zeg je tegen iemand die eenzaam is? Hoe geef je op een goede manier je grenzen aan? En wat doe je als er ineens iemand voor je neus in elkaar zakt? Bij Hart voor Woorden zijn ze niet alleen voortdurend op zoek naar mensen die iets voor een ander willen betekenen, maar via de Vrijwilligersacademie kun je ook allerlei dingen leren die daarbij van pas komen. Van reanimeren, beter samenwerken tot sociale veiligheid en zelfs ja, werken met allerlei systemen. Nou, aan de telefoon heb ik Judith Bos, zij is coördinator van de Vrijwilligersacademie bij Hart voor Woorden. Goedemorgen, Judith.
2: Goedemorgen, Koop.
0: Hart voor Woorden. Vertel nog even, wat is dat?
2: Ja, Hart voor Woorden is eigenlijk een vrijwilligerscentrale in de gemeente Woerden. Dus alles rondom vrijwilligerswerk, daarvoor kun je bij ons terecht.
0: Ja, alleen voor Woerdenaren?
2: Nou, voor inwoners van de gemeente Woerden. Dus ja. Daar vallen ook Harmelen en Kamerik en Zegveld onder.
0: Ja.
2: Dus dat is best wel een breed gebied. Ja. En natuurlijk iedereen die buiten die gemeente woont, maar wel ook vrijwilligerswerk doet hier. Dat kan natuurlijk ook, hè? Die horen er ook welkom. Allemaal bij.
0: Ja. Is het voor Hart voor Woorden lastig om vrijwilligers te krijgen? Ik hoor dat wel eens om me heen, dat het best moeilijk is om vrijwilligers te motiveren. Hoe sta jij erin?
2: Nou ja, er is gewoon heel veel te doen. Dus we zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers.
0: Ja.
2: Maar ze zeggen wel eens dat het minder wordt, hè, dat er minder vrijwilligers beschikbaar zijn. Dat is eigenlijk niet zo. Alleen verandert het vrijwilligerswerk wel.
0: Nou, vertel.
2: Daar waar vroeger je leuk vrijwilligerswerk had en dat 40 jaar deed. Ja, dat sterft een beetje uit. Dus mensen zijn vooral op zoek, die willen bijvoorbeeld leuk meedoen aan een project of een tijdelijk iets, of die doen eens een keer hier wat en eens een keer daar wat. En je ziet dat het dus het soort werk een beetje verschuift.
0: Ah.
2: En dat zorgt er dus ook voor dat organisaties een beetje mee moeten bewegen van traditioneel van hey, ik heb een goede vrijwilliger, hè, fijn, nou die heb ik de komende 10 jaar. Ja, nee, dat zo is het niet helemaal. Ah. Dus je moet dus ook als je elke keer weer een nieuw project hebt of iets anders, ben je ook elke keer weer op zoek.
1: Maar geef eens heel concreet aan, wat moeten die vrijwilligers dan doen bijvoorbeeld?
2: Ja, dat
1: bij zo'n project.
2: Is zo uiteenlopend. Je kan natuurlijk, als ik kijk, op onze website staan op dit moment 157 vragen voor nieuwe vrijwilligers. Nou, dat is echt veel. Dus dat is nu, hè. Nu 157 organisaties of zoeken vrijwilligers om toffe dingen te doen. En dat is heel uiteenlopend. Ja. Bedenk, van het verzorgen voor een heerlijke lunch voor ouderen, tot in de tuin werken, tot mee als automaatje, dus als chauffeur. Of voor de dierenambulance zag ik dat ze mensen zochten. Maar het kan ook heel in de sociale hoek zijn, dat je een maatje wordt van iemand, of helpt verhuizen. Nou ja, zo kan ik nog wel even doorgaan.
0: Dat is een mooie opsomming, maar ik begrijp dat je ze niet alle 157 kunt noemen.
2: Nee.
0: Hey, jij bent van de Vrijwilligersacademie. Ja. Nou, leg dat nou eens uit. Wat is dat voor iets? Een soort scholenopleiding?
2: Het is een fantastische plek. Ik word er helemaal blij van. Ik hoop anderen ook. Ja. Ja, de Vrijwilligersacademie is eigenlijk een trainings...
0: instituut.
2: Trainingsplek, ja. En je kan er allemaal trainingen volgen. En sommige trainingen zijn op locatie. Dus dat is ergens in de gemeente Woerden. Of soms ook wel in de regio. Dus in Utrecht zijn ook wel eens trainingen. En soms is dat online. Je kan ook e-learnings volgen. Die kun je gewoon thuis achter je computer doen. Of meedoen aan een webinar. Dat is ook gewoon live op je computer. En er zijn ongeveer nu in de Vrijwilligersacademie bij Hart voor Woerden 60 trainingen. En daar kun je dus gratis gebruik van maken.
0: Oh. En het is dus voor vrijwilligers. Wat wil je vrijwilligers leren tijdens zo'n training?
2: Ja, het is een beetje... Het lijkt of het voor vrijwilligers is, omdat het Vrijwilligersacademie is. Maar dat heet zo omdat het jou helpt. Die training helpen jou in je vrijwilligerswerk. Ja. En dat kan dus op allerlei vlakken zijn. Maar je hoeft eigenlijk geen vrijwilliger te zijn om daaraan mee te doen.
0: Ik snap het. Dus, maar het helpt je dus wel...
2: Het helpt jou om persoonlijk te groeien. En nou ja, als je persoonlijk groeit, dan groei je ook in je vrijwilligerswerk. En soms is dat heel erg gericht op de organisatie. Maar meestal zijn de trainingen ook heel erg gericht op jou als persoon.
0: Ja, jullie aanbod loopt echt alle kanten op, hè?
2: Alle kanten
0: bij,
2: op,
0: bij
2: ja.
0: Welke trainingen merk je dat mensen soms pas tijdens zo'n bijeenkomst ontdekken van... Hey, hier had ik eigenlijk veel eerder iets over willen weten?
2: Ja, dat gebeurt best wel vaak. Omdat het toch soms onderwerpen zijn. Om een voorbeeld te noemen. We hebben een training die heet Beter Samenwerken. Die hebben we net gehad. En daarin doen mensen een DISC-test. En dat is een soort test die iets zegt over jouw persoonlijkheid. Wat voor soort type jij bent. En het grappige is, dus mensen doen zo'n test voor zo'n training. En dan ontdekken ze, oh, ik ben bijvoorbeeld een... Nou ja, dat gaat over kleuren. Een rood type, of een geel type, of een groen type. En dan ontdekken ze dus van, oh ja, andere mensen die denken net als ik, die zijn ook zo'n type, maar weer andere mensen die bijvoorbeeld blauw zijn, ja, die bekijken de zaken echt totaal anders. Dus als we dan een IKEA-kast in elkaar gaan zitten, dan zegt een rood type, die zegt, nou, ik ga gelijk aan de slag. En een blauw type, die zegt, nee, ik ga eerst kijken of alle onderdelen er wel zijn. Want ja, ik weet niet of... Dus die aanpak van hoe je dingen doet en dingen, die is totaal anders. Nou, het is zo mooi om te zien als mensen dat ontdekken. Van joh, zo had ik er nog nooit naar gekeken. Wat bijzonder dat. Ja, nu snap ik ook waarom iemand anders iets totaal anders benadert dan ik. Ja, en dat leidt dus tot beter samenwerken. Dus snap je? Dus dat zijn wel een soort van eye-openers, soort luikjes die opengaan bij mensen tijdens zo'n training. En dat is ontzettend leuk om te zien.
1: En er is bijvoorbeeld ook een reanimatietraining, hè?
2: Ja, klopt. Die geven wij niet zelf, maar de Stichting Reanimatie Woerden die doet dat.
1: Ja?
2: En dat komt ook eigenlijk elk kwartaal bieden zij wel trainingen daarop aan. En ook herhalingstrainingen. Als je van, dat heb ik ooit wel eens gedaan, maar...
0: Hoe zat dat ook alweer?
2: Precies,
0: dat heb ik altijd.
2: Eigenlijk niet meer. Hoe werkte dat apparaat?
0: Ja,
2: dat
0: is wel goed, ja.
2: Die hebben ze ook. Dus, dus die zet ik ook in de academie. Dat zijn niet trainingen die wij zelf organiseren van Hart voor Woerden. Maar wel gewoon partners hier ook in onze regio. Die dat soort ontzettend nuttige trainingen organiseren. Ja.
0: Ja. Judith, jij bent niet alleen coördinator van de Vrijwilligersacademie. Maar ook zelf vrijwilliger, online tekstschrijver, journalist. Bij welke training van de Vrijwilligersacademie zou jij zelf zonder aarzelen tussen de deelnemers gaan zitten? Omdat je daar misschien nog iets uit zou willen halen?
2: Nou, ik moet zeggen, ik heb ze allemaal gedaan. Want ik ben dus altijd bij elke training.
1: Ja,
2: ja, dat is dan weer het voordeel.
0: Ja, je hebt wel voorkeur, toch?
2: Ja, maar ook elke keer leer ik er ook weer van alles van. Ja. En zelfs trainingen die ik al meerdere keren heb gedaan, hoor ik toch weer andere dingen.
0: Ja.
2: Snap je? Of het nou is over omgaan met eenzaamheid bijvoorbeeld. Die hebben we eind september, hebben we die training weer. Die komt ook elk jaar terug. Dan is ook de week tegen de eenzaamheid. En dan hebben we daar aandacht voor. Ja, dat is een training waarin je dus leert om eenzaamheid te herkennen bij een ander. Oh, ja. Dus dat helpt jou in je vrijwilligerswerk. Omdat vooral, nou ja, er zijn heel veel mensen die eenzaam zijn. Maar het is heel onzichtbaar. Dat zie je niet altijd direct. Precies. En die training leer je dus hoe je dat herkent. En hoe je dus mensen dan ook door kan verwijzen. Of eventueel kunt helpen. Ja. Want dat is niet zomaar opgelost. Dat is echt een groot probleem, kun je wel zeggen. En het grappige is dus dat ik zelf... Dus elk jaar hoor ik die training weer. En dan denk ik weer... Oh ja, weet je, hier moet ik op letten. Ja. Of daar moet ik op letten. Ja, of,
0: je neemt altijd wat mee, hè?
2: Ja, je neemt altijd wat mee. En ook, ja, ook de kracht van herhaling, zeg ik wel eens. Als ik het meerdere keren heb gehoord, blijft het nog beter hangen.
0: Nou,
2: ja.
0: Zo is het. Nou,
2: ik zeg het altijd, al heb je hem een keer gedaan, kom gerust nog een keer.
0: Ja, dat begrijp ik.
1: Nou, hoe kunnen mensen zich aanmelden?
2: Dat kan altijd via onze website. Daarin staan alle trainingen op de Vrijwilligersacademie op hartvoorwoerden.nl. En daar kun je je direct aanmelden voor een training. Je kan ook mij altijd een mailtje sturen op j.bos@hartvoorwoerden.nl. Als je daar naar mailt, dan komt het altijd goed.
0: Judith Bos van Hart voor Woerden, dank je wel. Iets voor een ander doen begint lang niet altijd met precies weten hoe het moet. Hè. Soms begint het gewoon met zeggen, ik wil het wel eens proberen. Ik wens je een mooie zaterdag.
2: Dank je wel.

0: Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur, Radio M Utrecht.

0: meldt, is er een leeftijdsgrens voor vrijwilligers? Nou, Joke, wij denken van niet, hoor.
1: Ik denk het ook niet.
0: Nee, zeker niet. Nee. Kijk even op hartvoorwoerden.nl of er voor jou iets bij is wat je leuk vindt. Dat is hartstikke leuk. Ik heb een leuk appje gekregen. Dan heb ik nog twee berichtjes. Rob, die zegt, goedemorgen, 10 augustus, alweer 12 dagen geleden, schreef ik een appje dat het bronzen beeld van mijn moeder gevonden is. Even herhalen.
2: Ja, van de ECI, toch?
0: Van de ECI. Die hadden daar een bronzen beeld in de hal staan. En toen belde een luisteraar en zegt, ik heb heel veel jaren bij ECI gewerkt. Ik heb zo'n bronzen beeldje. Daar is hij naartoe gegaan. Maar hij zocht natuurlijk dat origineel. Dat is dus blijkbaar gevonden.
2: Oh?
0: En hij weet intussen veel meer over de geschiedenis van het beeld. Nou, dat is heel leuk, Rob. Dank je wel dat je dat gemeld hebt.
2: Ja, en meneer Van Wakeren heeft ons ook gebeld. Die is weer heel erg blij dat die nieuwe rolstoelbus voor Marley gelukt is.
0: Ah, wat fijn.
2: Nou, leuk, meneer Van Wakeren, dat u ons even belt. Dan.
0: Gewoon even bellen, dat kan altijd. 09096-93-1-93-1. En je krijgt Soulman Gerard aan de telefoon. Je kunt vanmorgen ook kijken naar kunst die uit het bos komt, Gerard.
2: Oh, leuk.
0: Of juist terug naar een boerenbedrijf waar paarden nog voor de ploeg gaan. Twee heel verschillende werelden, allebei dichtbij. Op stadsboerderij Griftstede, namelijk in Utrecht, zie je deze zomer de expositie Door de Bomen, het Bos. Esther Blauw en Bart Weggeman maakten schilderijen en objecten met de natuur van de Veluwe als inspiratie. Sommige werken herken je meteen als landschap. Bij anderen moet je juist even omlopen en opnieuw kijken. De tentoonstelling is gratis. Je kunt er vanaf 10 uur terecht in het boerderijcafé van Griftstede aan de Van Swindenstraat 129 in Utrecht. Utrechtnatuurlijk.nl, daar vind je het wel. En van kunst uit het bos naar boerenwerk zoals het vroeger ging, op Hoeve Groot Zandbrink in Leusden, begint om 11 uur, dus over 10 minuten, het oogstfeest. Paarden trekken er oude ploegen door het land. De smid werkt bij het vuur en tussen de historische landbouwmachines staan tractoren uit verschillende tijden. Voor jonge bezoekers zijn er allerlei activiteiten rond het boerenleven en de oogst. Het feest is gratis toegankelijk, parkeren kost niks. Hoeve Groot Zandbrink aan de Postweg 2 in Leusden van 11 tot 4. Degroenebelevenis.nl is de website. En dan nog Zera die appte. Goedemorgen, Koper Gerard. Gezellig dat jullie er zijn. Ook gezellig dat jij even een berichtje stuurt. In Deinselburg in Zeist is op vrijdag, dat was gisteren, zaterdag, vandaag en zondagmorgen, een grote en gezellige Pasar Malam. Een soort Indonesische braderie met veel tentjes, muziek en vooral lekker makanan. Eten dus.
2: Zo.
0: Vandaag open van 12 tot 12 uur vannacht. En Zera zegt, ik dompel me vandaag in tropische thuissferen.
2: Ja,
0: klinkt lekker, hè?
2: Nou, ik krijg ook weer allerlei berichtjes hier binnen. Mensen willen zich aanmelden bij die vrijwilligersacademie. Hoe kan dat nou gewoon? Kijk even op hartvoorwoerden.nl. Dus wil je aanmelden voor de vrijwilligersacademie? Hartvoorwoerden.nl. En ook als je vrijwilliger wilt worden natuurlijk ook, kan dat natuurlijk ook daar. En we hadden als eerste oproep in dit programma de oproep van Mila Akkerman uit Boskoop. Ze zoekt het boek Bibi's Doodgewone Dierenboek, geschreven door Bibi Dumont-Tak. Nou, ik heb er nog geen reacties op gekregen. Ik zie via de mail niks binnenkomen, ook niet via de app. Ja, daar moet toch verandering in komen. Wie heeft het boek Bibi's Doodgewone Dierenboek, geschreven door Bibi Dumont-Tak? Reageren kan via de telefoon 09096-93-1-93-1. Mailen naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl en ook nog via de app koop.
0: Hartstikke goed, dat gaan wij zeker en vast doen. En laten we eens eventjes kijken. Oeh, ik heb er een muziekje bij.
2: Oh.
0: Nou, ik wilde eigenlijk even het volgende doen, als je het goed vindt, Gerard.
2: Oh, het weer.
0: Ja, Donnie de Koning, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Van Weerplaza.
3: Ja,
0: ik kijk hier naar buiten en ik zie dat het prachtig zonnig weer is. En ik had straks Milia aan de telefoon van het Boskoop. En die zei, nou, het is hier grijs en grauw. Dat is nogal een verschil. Hoe zit het in onze regio?
3: Ja, klopt inderdaad. We hebben vandaag een beetje die afwisseling van wolkenvelden, zonnige periode, maar ook nog wel enkele stevige buien die kunnen overtrekken. Die komen er nu ook al wel aan vanuit het noordwesten. Ze zijn wel heel erg lokaal, dus het kan van het een op andere moment echt eventjes omslaan. Ik denk toch wel dat vanmiddag de zonnige periode de overhand gaan hebben met uiteindelijk temperaturen van een graad of 19 vandaag.
0: Ah, kijk eens aan. Nou ja, ik vind het eigenlijk wel lekker, hoor. We zeiden al tegen elkaar op zender, toch wel weer fijn dit weer. Het is natuurlijk lekker dat er wat vocht valt hier en daar. Ik vind het ook weer heerlijk om te wandelen en zo. Is dit een beetje het beeld wat we vasthouden de komende dagen?
3: Ja, wel nog die temperaturen die in ieder geval nog niet echt de lift ingaan. Met morgen temperaturen van een graad of 20. De nachten koelen ook wel aardig af met zo'n 10 of 11 graden. Maar vanaf maandag gaat er wel wat veranderen. Dan gaat de wind weer wat meer naar het zuiden draaien. Met maandag zo'n 22 of 23 graden. Dan nog veel ruimte voor de zon. Maar in de loop van de week wordt het allemaal nog wat warmer. En dan komt de zomerse warmte zelf weer om de hoek kijken. Met temperaturen dus boven de 25 graden. Maar dan wel toenemende kans op onweer daarbij.
0: Echt waar?
3: Ja, toch wel weer een speldenprik van de zomer. Nog net voordat de herfst gaat beginnen.
0: Ja, is het alweer zover?
3: Ja.
0: Ik heb gisteren nog een hele mooie regenboog gezien. Dus het weer ziet er prachtig uit. De wolken zijn prachtig enzovoort. Ja, en het is toch wat ander weer dan weken geleden, hè?
3: Nou, dat zeker. De tropische warmte die zien we voorlopig niet terug, hoor. En ik denk dat heel veel mensen daar toch ook wel blij mee zijn.
0: Ik wel in ieder geval. En dat zonnetje vind ik altijd heerlijk. Donnie, dankjewel. Ik spreek je graag over een uurtje weer.
3: Tot de volgende.

0: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
1: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
2: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
6: Hey, denk jij nog wel eens terug aan Lissabon?
7: Lissabon, wat een heerlijke stad was dat. Dat tramritje door Alfama, die Fado-avonden. Ik voelde me echt een local.
6: Precies. Hey, en NAV heeft nog meer van dat soort stedentrips. Athene, Marrakesh, Madrid, Rome.
7: Ja, Athene. Daar heb je een mix van cultuur, geschiedenis en een gezellige sfeer.
6: Klinkt goed, hè? Maar dan wil ik ook echt Grieks leren dansen. Hoppa!
7: Hoppa!
1: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
5: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
1: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
9: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft met een schikking een einde gemaakt aan een rechtszaak die de Amerikaanse overheid tegen het bedrijf had aangespannen. Kinderen onder de 13 konden zonder toestemming van de ouders een account openen op TikTok. En dat was in strijd met de wet. Om niet te worden vervolgd betaalt TikTok het Amerikaanse ministerie van Justitie $400 miljoen. De onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis ligt is niet een vermiste Canadees, zegt de politie. De man belandde 3 jaar geleden in het ziekenhuis na een beroerte. Daardoor kan hij bijna niet meer praten. Hij heeft de naam Lucky gekregen. Omdat de politie nog steeds niet weet wie hij is, werd er deze week een oproep gedaan. Inmiddels zijn er meer dan 500 tips binnengekomen. Sommige mensen dachten dat de man een Canadees is die al ruim 30 jaar wordt vermist. Maar na DNA-onderzoek blijkt dat het niet dezelfde mannen zijn. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. De politie heeft die beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Dat gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. En tienduizenden mensen zijn vanochtend vroeg met de trein vertrokken naar Zandvoort voor het laatste Formule 1 raceweekend. Over een uur begint de sprintrace. Daarom vertrokken de eerste treinen al vanaf 5 uur vanochtend. Ook sliepen veel fans op campings in de buurt. Om 4 uur vanmiddag begint de kwalificatie voor de Grand Prix van morgen. Het weer, vanochtend een aantal buien, maar tussendoor ook droge periodes met zon. Vanmiddag steeds minder regen, bij ongeveer 20 graden. En morgen in het noorden nog een bui, op andere plekken zon en wolken. Het wordt dan opnieuw een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
10: Dankjewel. En verkeersinformatie op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn is het een beetje aanschuiven. Tussen Hoevelaken en Barneveld staat een file en dat komt door wegwerkzaamheden. Reken op zo'n 10 minuten vertraging.
11: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
12: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
13: Hey Raymond!
2: Je geniet van stralend sanitair. Met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
12: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. En dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
15: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
16: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
17: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
18: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
19: M voor elkaar met Koop Geersing.

0: Let's Dance, geschreven door Piet Veerman zelf.
1: En voor elkaar.
2: Met Koop Geersing.
0: En met Gerard. Ja, goedemorgen Gerard weer.
3: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Loop lekker vandaag, zeg.
3: Het gaat heel goed.
0: Ja, een jas over je arm, 5 minuten later weer aan. Ja, zo'n dag kan het worden met af en toe een bui, ongeveer 19 graden. De laatste volle vakantieweek dient zich aan, dus er is nog tijd om erop uit te gaan. En ik heb straks weer allerlei uittips. Ik heb trouwens een leuk appje binnengekregen van... Oh. Nou, dat vertel ik nog even niet. Goedemorgen. Ik wou even doorgeven dat wij vandaag ons 55-jarig huwelijk vieren. En dat mijn man volgend jaar 80 wordt en ik 8 augustus 75 jaar ben geworden. Ja, dat was alweer 14 dagen geleden. Van harte gefeliciteerd.
3: Ja.
0: Martien en Adrie.
3: Lief.
0: Ja, leuk. Meld het maar hoor. Laat het
3: ja,
0: maar
3: hoor,
0: weten.
3: Gewoon appen, mailen.
0: En als je een plaatje wil horen, dan moet je na 12 uur even bij Joost zijn. Want die sluit straks eventjes weer aan op M voor elkaar. Wij kunnen alle kanten op. Misschien zoekt een mantelzorger iemand die 1 middag bij je vader blijft. Of zoekt een sportclub helpers voor een zomerse jeugdactiviteit. Of wordt een oude campinglamp met een rood kapje gezocht.
3: Ja.
0: Maar hoe verzin je het, Gerard?
3: Ja, of een caravannetje.
0: Ja, oh ja.
3: Ja.
0: Dat is jou wel bekend, toch?
3: Ja, toch. Ik hou van kamperen. Zeker. Dus,
0: Bel Gerard.
3: 0909-693-1-931. Mailen kan naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl en via de appco.
0: Tuurlijk, altijd goed. Dan gaan wij door. Want aandacht voor sportcollega Reinoud Smit. FC Utrecht die voetbalt ook vandaag weer. Reinoud, goedemorgen.
4: Een hele goede morgen, Koop. FC Utrecht is nog altijd niet in de vorm die ze zelf zouden willen. Ook vorige week was AZ de betere ploeg.
5: Voor het doel Meerdink. Partage doet het gewoon zelf. Net als vorige week krijgt Utrecht binnen 2 minuten na rust een doelpunt tegen. Utrecht in de problemen. Het is 0-2.
4: En het werd uiteindelijk nog erger. Utrecht verloor namelijk met 4-1. De Bunningside was dan ook ontevreden en begon tijdens de wedstrijd flink te fluiten. Trainer Anthony Correa heeft een duidelijke mening over het fluiten van de fans.
6: Dat de supporters op een bepaalde manier reageren. Ja, daarvoor zijn ze supporter. Daarvoor kopen ze een kaartje, om het zo maar te zeggen. Nee, dus daar lig ik niet wakker van. Ergens begrijp ik het zelfs. Wij moeten gewoon beter doen. En dat moeten wij beseffen en daar moeten we mee doorgaan.
4: En dat beter doen moet dan vanavond gebeuren. In Rotterdam is Sparta de tegenstander. De bekende Utrecht-supporters Paul en Pessel Bonen, die op maandag altijd hun licht laten schijnen over het afgelopen weekend, geven aan dat dit een moeilijke wedstrijd wordt.
7: De toekomst komt natuurlijk aankomende weekend alweer als we naar Sparta moeten.
8: Wij gaan het heel erg moeilijk krijgen zondag. Of zaterdagavond om 6:45. Ik ben heel nieuwsgierig wat Correa daar tegenover gaat stellen. Gaat hij verder met wat hij nu aan het doen is? Of gaat hij zeggen, ja, we moeten ook punten pakken. Ja. We gaan het herstellen en we gaan het anders doen.
4: Nou, hoe dat gaat aflopen, dat kun je vanavond beluisteren op de stream van RTV Utrecht. Vanaf 6:15 gaan we voorbeschouwen en om 7:15 is dan de wedstrijd. Bert Kous en René van den Berg doen commentaar. En uiteraard is Erik van der Meerder voor de analyse. Luister mee via rtvutrecht.nl of de RTV Utrecht app.

0: Jawel, maar het liedje van Elvis vind ik toch ook wel heel mooi.
1: Ja, ik ga voor UB40.
0: Ja, dat is leuk. Ja, dat is 1-1 dan, zullen we zeggen. Gerard. Het is bijna 10:15. Radio M Utrecht heb je aanstaan. Fijn dat je erbij bent en fijn dat je luistert en dat je ook zo volop meedenkt en reageert. We zijn nog altijd op zoek naar dat ene boek.
1: Ja, Bibi's doodgewone dierenboek, geschreven door Bibi Dumontak. Nog geen reacties, dat kan toch
0: niet? 2013. Kijk eventjes bovenop zolder. Daar liggen al die boeken. Wie weet, ken je het wel? Heb je het ooit gezien? Zwart-wit tekeningen erin. Met allemaal dierenverhalen.
1: Korte verhalen, ja.
0: Millie, ja, die heeft een klein uurtje geleden daar een prachtig verhaaltje voorgelezen over een 7 stippen tellende lieve heersbeest. Nou, hartstikke leuk. Straks meer daarover. We gaan zo dadelijk bellen met iemand die een foto van zijn overgrootvader zoekt. Voor vanmiddag heb ik iets met muziek waar je zelf aan mag draaien. En een wandeling waarbij onder een rustig stuk natuur ineens bunkers tevoorschijn komen. Heb jij iets voor onze uitagenda? Je mag het altijd even doorgeven via onze RTW Utrecht app of via mvoorelkaar@rtwutrecht.nl. Een draaiorgel, Gerard.
1: Ja.
0: Altijd gezellig. Normaal iets waar je naar luistert. Maar bij de roadshow van Museum Speelklok mag je zelf aan de slinger. Het rijdende mini-museum staat vanmiddag bij Molen de Ster. Bekend bij ons allemaal. En neemt speelklokken, muziekdoosjes en mechanische muziek mee de wijk in. Je ontdekt hoe zo'n apparaat werkt. Je kunt de toonspeurtocht doen. En misschien zelfs een draaiorgel-diploma.
1: Oh,
0: ik wist niet dat het bestond, maar dat vind ik wel gaaf.
1: Ja,
0: moet je waarschijnlijk heel zuiver draaien. De roadshow is er van 1 tot 4 uur bij Molen de Ster dus. En dat is aan het Molenpark 3 in Utrecht. Bij slecht weer verhuist de activiteit naar Museum Speelklok. Ja, dat moet je dan maar even in de gaten houden.
1: Het is veel moeilijker om een draaiorgel.
0: Nou ja, zeker beter. Ja. Van vrolijke mechanische muziek naar een plek waar ooit straaljagers klaar stonden. Op parkvliegbasis Soesterberg wandel je vanmiddag door een stuk geschiedenis dat jarenlang grotendeels verborgen bleef. Tijdens de themawandeling Koude Oorlog neemt de gids je mee langs bunkers, shelters en het voormalige Amerikaanse deel van de vliegbasis. Je hoort waarvoor de gebouwen dienden en hoe anders dit terrein eruit zag toen het nog volop militair werd gebruikt. De wandeling begint om 1 uur bij entree 4, bereikbaar via de Elandlaan in Den Dolder. Maar je moet even vooraf reserveren, je kan niet zomaar naartoe lopen. En dat doe je via utrechtslandschap.nl of je zoekt even naar de website van parkvliegbasis Soesterberg.
1: Ja, spannend.
0: Ik heb een collega aan de telefoon, Gerard.
1: Oh, vertel.
0: Ja, Ron van der Meij uit Gouda. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Nou, een collega. Nou, dat weet ik niet hoor.
0: Nou, vertel eens. Jij werkt toch bij de ziekenomroep?
2: Nou, werkte. Hè. Er zijn bijna geen ziekenomroepen meer in Nederland. Het is een beetje een uitstervend geheel natuurlijk. Door de concurrentie van de televisie in de ziekenhuizen zijn er nog maar een paar over. Dus ik was inderdaad een zeer enthousiast ziekenomroepmedewerker.
0: Ja.
2: Maar nou, dat is inmiddels al even geleden.
0: Bij welke ziekenomroep zat je?
2: Bij Radio Phoenix in Leidschendam.
0: Dat was
2: een ziekenomroep. We maakten uitzendingen voor 4 ziekenhuizen in de Haagse regio. In Leidschendam en ook 1 in Voorburg en 2 in Den Haag. En ook voor 2 verzorgingstehuizen, zoals dat tegenwoordig heet.
1: Wat leuk.
0: Dus, ik heb er een heel goed en warm gevoel bij, want ik ben ooit zo begonnen.
1: Ik ook.
2: Ja.
0: En jij ook, Gerard?
1: Ja.
0: Bij welke ziekenomroep zat jij?
1: Dat was toen de AROS in Soest, maar later Radio Soest. Daar ben ik begonnen.
0: Oh, grappig. Ja. Ik bij de Overijsselse ziekenomroep in Zwolle.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ron, ik moet het je even vragen. Wat is er nou zo leuk aan om radio te maken?
0: Nou, Gerard, wat een vraag.
1: Ja.
2: Ja, nou, dat is denk ik een gevoel. Radio heeft mij altijd. Ik heb altijd een radiogevoel gehad. Ik ben na de ziekenomroep heb ik nog voor wat lokale omroepen heb ik nog wat dingen gedaan. Ook in België bij een paar lokale omroepen. Ja, ik weet het niet. Dat zit in je bloed volgens mij.
1: Ja, dat denk ik ook. Ja.
0: Was jij presentator, Ron?
2: Ja, ik was presentator.
0: Je kunt het horen, hè?
2: Was ik ook technicus.
0: Ja, dus, tegenwoordig moeten we dat allemaal in één zijn. Hè? Want we doen alles zelf. Ja. Hè? Er zit helemaal geen technicus meer bij. Ja. Nou joh, wat ontzettend leuk om jou dan even te spreken. Ja, jouw zoektocht is van een hele andere orde. Hè? Vertel eens.
2: Zeker. Ja, zeker. Nou, ik kan je even kort uitleggen hoe ik hierbij kom. Ik was wat familiedingen aan het uitzoeken en kwam daar een foto tegen van mijn grootvader die een lintje kreeg. Die was 40 jaar in dienst en heeft een lintje gekregen. En toen dacht ik, goh, wanneer was dat eigenlijk? Want daar moet toch een datum van te achterhalen zijn? Nou, dan ga je zoeken en je gaat eens spitten. En toen dacht ik, ja, maar die man die had ook 5 broers. Hoe is het daar dan eigenlijk mee? En nou, hij was gebroeierd met zijn broers, zoals dat heet. Dus uit overlevering weet ik er eigenlijk helemaal niets van. En ja, nou ja, dan gaat het balletje rollen. Dan ga je zoeken, dan kom je in archieven terecht. En toen kom ik dus bij zijn vader terecht. Dat is Thijs van der Meij. Dat is dus mijn overgrootvader. Nou, en daar ben ik eens omheen gaan zoeken van waar zijn al die mensen? Wie zijn dat allemaal? Waar zijn ze gebleven? En nou ja, dan kom je dus eigenlijk in een soort stamboomonderzoek terecht. En toen dacht ik ook, ja, die Thijs van der Meij, wat was dat dan voor een man? En toen dacht ik, goh, ik zou er wel eens een foto van willen zien. Lijken we daarop? Is het inderdaad een... kun je dat zien? Wat we van jullie elkaar zijn?
0: Ik begrijp dat hij geboren is in 1872. Dan vraag je natuurlijk af, bestaat er wel een foto van hem en zo?
2: Nou, hij is overleden in 1933, dus ja, zou kunnen. In die tijd zijn er natuurlijk wel foto's.
0: Ja, maar het was wel een hele bijzondere gebeurtenis destijds. Ja, even, hoe schrijf je Thijs?
2: Met een T-lange IS, maar het wordt hier en daar ook met een H ertussen geschreven.
0: Oké, okay. En van der Meij is M-E-I-J, hè? Ja, lange I. Ja. Zeg, wat ik mij zo afvraag van Ron van der Meij, waarom is dit voor jou belangrijk?
2: Nou, belangrijk.
0: Jawel, je bent op zoek.
2: Ja, zeker wel. Ja, nou, ik vind het toch wel belangrijk om te weten waar je vandaan komt. Ja. Hoe het gegaan is. En ik ben altijd al in geschiedenis geïnteresseerd geweest. En dan denk ik, goh, hoe ging dat in die tijd? Hoe ging dat met die mensen? Waar ik dus bijvoorbeeld achterkwam, iets heel geks, is dat die Thijs van der Meij, mijn overgrootvader, had 6 broers en zussen. En daarvan zijn er 5 zijn er niet ouder geworden dan 10. Van 10 jaar oud.
0: Zo.
2: En dan denk ik, nou, dat is toch ook gek? Dat is toch vreemd eigenlijk? Dus dat soort dingen. En daar kom je dan achter. En ik vind het gewoon leuk om uit te zoeken. Waar kom je vandaan? Wat ben je al die mensen dan? Hoe leefden die mensen? En hoe ging dat in die tijd? Dat vind ik gewoon ontzettend interessant.
1: Ja, jij woont in Gouda, Ron. Ja. De familie komt uit IJmuiden. Wat is de link met Utrecht?
2: De link met Utrecht is op zich niet zo heel groot. Ik kom tegen een Hendrikus van mij, ook wel Hein of Hendrik genoemd. Die heeft in Utrecht gewoond, is in Utrecht getrouwd. Hoe daar de familielink, dat is, die komt uit een van de broers van de vader van Thijs van der Meij weer. Oh, precies weet ik het nog niet hoe het zit.
0: Snap ik.
2: Maar er is een Hendrikus van der Meij die uit Gouda komt. En die heeft ook een dochter, Paulina van der Meij.
0: Dus we moeten op zoek naar de naam van der Meij. En ook in onze regio zullen de mensen van der Meij heten. M-E-I. Ik begrijp dat jouw overgrootvader is dus van vaders kant allemaal. Hè, want jij draagt ook die naam. Ja. En jouw vader en jouw grootvader die wisten hier niets over te vertellen?
2: Nou, nee. Omdat, dat zei ik al, mijn grootvader was gebroeierd met onze broers. Dus daar werd eigenlijk niet over gesproken.
0: Nee, dat snap
2: ik.
0: Dat
2: is ook iets wat ik heel interessant vind. Wat is daar gebeurd? Waarom was daar
0: dat verhaal dat moet nog een keertje boven water. Maar hij kan wel met zijn broers gebroeierd zijn geweest. Maar toch niet met zijn zoon en zijn kleinzoon.
2: Maar
0: je hebt daar nog niet zoveel over.
2: Het is wel zo dat mijn grootvader, die is overleden toen ik 6 was.
0: Ja,
2: dus,
0: hem heb je niet kunnen vragen. Nee, dat begrijp ik. Herinner je hem nog wel?
2: Ja, zeker wel. Ik kan nog heel goed herinneren. Ja,
0: even dan naar je overgrootmoeder. Dat is de vrouw dus van Thijs van der Meij. Die heette Maria Wittebrood.
1: Bijzondere naam.
2: Zeker. Ja, Maria Wittebrood. Ja.
0: Van de Weken, zou ik zeggen, hè? De Wittebrood. Ja. Nou, die Wittebrood en die van der Meij, die combinatie, die moesten wij eens eventjes vaak noemen. Want onze luisteraar zou best eens kunnen zeggen, wacht eens even. Ik ben ook een Wittebrood of ik ben ook een van der Meij. Nou, Ron van der Meij uit Gouda, de achterkleinzoon van Thijs van der Meij, die zoekt dus informatie over zijn overgrootvader en over zijn kinderen. En de familie komt dus uit IJmuiden, maar er zijn ook linkjes met Utrecht.
2: Ja, zeker.
0: Nou ja, hoe pakken we dit aan?
1: Reageren maar, zou ik zeggen. De telefoon staat nog stil, maar er kan verandering in komen. Het nummer is 0909 693 1. 93. Geen mailen kan naar m@rtvutrecht.nl en via de app. En natuurlijk ook zijn we nog steeds op zoek naar het boek Bibi's Doodgewone Dierenboek. Daar kunt u ook op reageren.
0: Ron van der Meij uit Gouda, dankjewel dat je erbij was.
2: Dankjewel.
0: En nou ja, zodra wij iets horen, nemen wij contact op met jou.
2: Fantastisch.
0: En een fijne dag in Gouda, hè?
2: Ja, en jij?

0: Passenger, Alex Warren. Hij schreef het met zijnzelfde vaste schrijvers achter zijn andere grote nummers. En hij omschreef het als het gevoel van houden van iemand, terwijl je diegene toch voelt wegglippen. Zo dadelijk bel ik met Nico en het gaat over een diefstal. En hij wil weten, wat heb jij gezien? Zometeen. Je kunt de middag fanatiek maken zonder zelf ook maar 1 meter te hoeven rennen. Gerard, lijkt niets voor jou?
1: Hardlopen, ja. Moi.
0: Ja, met een bordspel.
1: Oh, dat is weer wat anders.
0: Ja, binnen of voetbal langs de lijn. In het Nutsgebouw in Baren worden vanaf 2 uur de spellen uit de kast gehaald. De bordspellengroep van Lokaal O speelt er om de week een lange zaterdagmiddag en avond met alles van snelle kaartspellen tot tactische bordspellen waar je gerust een tijdje voor gaat zitten.
1: Oh, leuk.
0: Vind je het leuk, spelletjes?
1: Ja, vind ik leuk.
0: Hou ik ook wel van. Je hoeft dus niet met een vaste club te komen om andere spelliefhebbers te ontmoeten. De groep speelt van 2 tot 10 uur in het Nutsgebouw aan de Burgemeester Penstraat 6 in Baren. En kijk maar even op pitbaren.nl. En dan van pion op tafel naar 11 spelers in het veld. In Wilnis wordt vanmiddag beslist wie de eerste de Ronde Venen Cup wint. Naast FC Utrecht, ook belangrijk, hè? Lokale voetbalclubs spelen daar de finale en troostfinale van het nieuwe voorbereidingstoernooi. Wie precies tegenover elkaar staan hangt af van de wedstrijden van eerder deze week, maar vanaf 2:30 rolt de bal op de finale dag. Toeschouwers, je bent welkom. Je vindt het toernooi op het sportcomplex van CSW aan de Pieter Joostenlaan in Wilnis. En de wedstrijden beginnen om 2:30. En meer vind je op cswilnis.nl. Ik zou bijna het muziekje van bureau Hengeveld even moeten starten.
1: Ja, wel, hè? Ja.
0: Nico Lammers, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen vanuit
2: Woerden.
0: Ja, we hebben Woerden ook al een uurtje geleden aan de telefoon gehad. Maar jij hebt een minder positief verhaal, hè? Vertel eens.
2: De batterij van de fiets van mijn vrouw is gestolen bij het Snel en Palanen, het winkelcentrum. En ja, dat is gewoon met een sleuteltje gedaan, volgens mij. Want aan de slot was niks te zien.
0: Oké, en hoe zou dat sleuteltje dan in de handen van de lener, ik wil het nog even positief houden, terecht zijn gekomen?
2: Ja, misschien een of andere kopie gemaakt of een soort, weet dat, een loper gemaakt of zo.
0: Ja, ja.
2: Dat ding eraf kan halen.
0: Ja, maar dus het is een Bosch-batterij, begrijp ik, van een elektrische Koga-fiets. Correct. Jouw vrouw ging waarschijnlijk een boodschapje doen.
2: Ja, ik was er ook, maar we gingen boodschappen doen. We hadden er daar verstand om boodschappen te doen. En zodoende, ja, die rekenen niet. Er zaten wel die display hassen er steeds af. Want die zitten dan zogenaamd los op.
0: Ja.
2: Maar die batterij die zit eigenlijk gezekerd met een slot.
0: Die krijg je er niet zomaar uit?
2: Niet zomaar, nee.
0: Wat vervelend. En dat is gebeurd op woensdag 12 augustus, 10 dagen geleden.
2: Ja, correct.
0: Ergens tussen 3:30 en 4:00, want toen waren jullie daar. Snel en Polanen dus, in Woerden. Is dat een prettig winkelcentrum doorgaans?
2: Ja, het is een prettig winkelcentrum. Maar ja, je staat al die fietsen staan. En weet ik hoeveel fietsen staan. Maar ja, dan is er net die batterij eraan moeten halen. Dat is iets anders natuurlijk. Ja.
1: Nou, heb je aangifte bij politie gedaan, Nico?
2: Ik heb aangifte gedaan bij de politie. Dat duurt het

0: Het heeft wel een uur geduurd voordat het allemaal voor elkaar hebt, want ze vragen hem van je lijf, alleen je pincode nog niet. Want de rest willen ze alles van je weten.
1: Ja, maar ja, dat begrijp ik wel. Dus er is aangifte gedaan.
0: Ja.
1: Het is wel, je komt dan terug en zag jij het als eerst of je vrouw?
0: Nee, nou ja, dat is een heel raar verhaal. Ze is gewoon naar huis gefietst. Ze zegt, wat trapt dat ding er allemaal zo?
1: Ah. Oh, je hebt het pas onderweg in de gaten gekregen.
0: Nou, toen ze thuis kwam. Toen ze thuis kwam, had ze het. Ik zeg, ik weet je wat? Want ze zegt, die display doet het niet. Ik zeg, nou, weet je wat? Ik zal de batterij dus uithalen. Toen zeg ik, nee, er zit geen eens batterij meer op.
1: Oh.
0: Dus zodoende kwamen we erachter dat het bij de batterij gepikt was.
1: Ja, wat doet dat met een mens als iets van je gestolen wordt?
0: Dat had Gerard vanmorgen ook al over. Ze moeten met de poten overal afblijven natuurlijk.
1: Ja, maar goed, dat snap ik wel. Maar ben je dan van slag? Ben je nou, boos, ja, teleurgesteld?
0: Je bent natuurlijk hartstikke boos. Want zo'n batterij kost €500.
1: Ja, daarom wordt die gestolen natuurlijk. Hè?
0: Ja, mogelijk. Maar het gaat er mij alleen niet omdat het ding gestolen is daarom. Maar ook die advertentie die ik gezet heb, dat heb ik ook gedaan om mensen te waarschuwen dat zulke dingen kunnen gebeuren.
1: Ja, had je er eerder van gehoord?
0: Nee, in principe nog niet. Nee,
1: nee, het was daar allemaal goed en aardig en van diefstal. Ja,
0: nog wel.
2: Ja, je zoekt nu getuigen van die diefstal. Ja. Waarom doe je dat? Waarom zoek je getuigen?
0: Nou, misschien hebben mensen iets gezien. Maar ook dat ik net vertelde, om dan mensen ook te waarschuwen dat ze iets kan voorkomen.
2: Ja,
1: ja.
0: Want ja, er zijn mensen die lezen, er zijn een hele hoop mensen die lezen die krant natuurlijk. En zeggen, oh verdorie, ik heb ook zo'n fiets en ik heb ook een batterij.
1: Het is een hele goede en verstandige oproep om in ieder geval mensen te waarschuwen. En ja, kijk hoe die batterij bij jou op de fiets vast zit. Als die niet vast genoeg zit, neem hem even mee. Ja, het is ook een zwaar ding om mee te sjouwen.
0: Ja, je ziet wel meer mensen ermee sjouwen. Maar doordat je denkt dat hij met een goed slot vast zit.
1: Ja, en je ziet dus geen schade. Dat is het bijzondere, hè?
0: Officieel kan je zo niet uittrekken, nee. Je moet echt die sleutel gebruiken van de slot.
1: Ja, Nico Lammers, uitvoerder, zoekt getuigen van de diefstal van een Bosch batterij van de elektrische Koga-fiets van zijn vrouw. Dat is gebeurd zo'n 10 dagen geleden, op een woensdagmiddag, 12 augustus, tussen 3:30 en 4:00 bij het winkelcentrum Snel en Polane in Woerden. Wie heeft iets gezien? Wie heeft gedacht van, hé, dat is bijzonder. Iemand loopt daar in één keer met een batterij. Weg. Stel dat je daar was. Laat het even ons weten. Want wij gaan je in verbinding stellen met Nico. En dan kun je samen eens kijken of je ergens achter kunt komen. Misschien kun je de politie van dienst zijn. Hoe doen we dat, Gerard?
2: 0909-693-1-93-1. Mailen kan naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl. En natuurlijk via de app. Nico, ik heb nog één vraagje. Hingen er geen camera's?
0: Dat geloof ik niet. Nee, want hij stond tussen hij staat in een inham tussen de kaasboer en de brillenwinkel. Daar zetten wij, want omdat het winkelcentrum zijn ze aan het verbouwen, is het moeilijk naar met de fiets te komen. Ja. Dus we zetten hem daar tussenin, tussen de kaasboer en de brillenwinkel stond hij daar.
1: Ja, nou, dat is een goede omschrijving. Jammer dat er geen camera's hingen. Nico, veel sterkte daarmee. Dankjewel dat je ons ook eventjes in de uitzending dat verteld hebt. En we zijn gewaarschuwd, hè?
0: Ja, bedankt dat ik in de uitzending mag komen. En

0: voor elkaar met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: Dat dacht ik wel. Samen met Marilie en Gerard ga ik graag voor je aan het werk. Zoek je bijvoorbeeld vrijwilligers voor het schoonmaken van de buurt, een wandelmaatje of tweedehands vinyl van je favoriete artiest? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

0: ons nog. Oelala.
1: Gaat het ritme door?
2: We zijn even in Brabant, Gerard.
3: Ja, leuk.

0: ik heb er nog een paar voor het einde van de middag. Dan kun je kiezen tussen instrumenten waarvan sommige eeuwen oud zijn of juist een avond vol muziek midden op een stadsplein. In de Groot- of Sint-Michaelskerk in Oudewater klinkt vanmiddag muziek van ensemble Flûte-à-Meuse. De muzici nemen onder meer een theorbe, een nikkelharpa en viola da gamba mee.
1: Zo.
0: Dat zijn nog oude instrumenten die je niet iedere dag van zo dichtbij hoort. Het concert maakt deel uit van de muzikale intermezzo's die in de zomer in de kerk worden gehouden. De toegang is gratis, begint om 3:00, duurt ongeveer 1 uur... en je vindt de kerk in de Noorderkerkstraat 1 in Oudewater. En ervaar oudewater.nl is een website waar je heel veel hierover kunt vinden. En wie liever toch tot in de avond buiten muziek hoort, die kan naar Veenendaal. Op de markt wordt Veenendaal Live afgesloten met Vrienden van Veenendaal Live. Is ook zo'n merknaam geworden, hè? De slotavond grijpt terug op feesten uit het verleden met live muziek en DJ's die samen het plein vullen. Het programma begint om 7:00, dus daar hoef je na deze uitzending bepaald geen haast voor te maken. Je vindt het op de markt, Markt 4 in Veenendaal om precies te zijn. En meer informatie vind je op maakveenendaal.nl. Aan jou de microfoon, Gerard.
1: Ja, nou, om even op Guus terug te komen, spaar je treintjes. Ik kan nogal wat oproepen gebruiken voor volgende week of die week erop. We gooien natuurlijk... Ja, precies. Spaar je treintjes. Wil je een oproepje doen? Bel me maar 09096931.
0: Ah, kan nog een kwartiertje, hè?
1: Of, ja, en 24 uur per dag, 7 dagen per week. Mailen naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl.
0: That's it.
1: Nico Lammers uit Woerden zoekt getuigen van het diefstal van een bosbatterij van de elektrische fiets van zijn vrouw. De diefstal heeft plaatsgevonden woensdag 12 augustus, jongstleden tussen 15:30 en 16:00 bij winkelcentrum Snel en Polanen in Woerden. Ja, wie kan helpen, hè? Daarbij naar die zoektocht. En als de dief toevallig ook luistert,
0: Breng hem even terug.
1: Ja. Bel ons gewoon even via 09096393.
0: Marktplaats even in de gaten houden. Kijken wat er aangeboden wordt.
1: En blijf met je tengels van de andermans spul af. Dat is eigenlijk de boodschap van die oproep. Ja. Ron van der Meij uit Gouden hadden we in de uitzending. Zoekt foto van zijn overgrootvader Thijs van der Meij.
0: Wat een verhaal, hè?
1: Geboren 1872, overleden 1933. Liefst met zijn vrouw Maria Wittebrood. Die namen alleen al kopen.
0: Leuk,
1: moet toch nu een belletje gaan rinkelen ergens?
0: Ja, en van der Meij is M.E. Langei.
1: Ja, ook wil hij meer informatie over zijn kinderen. Familie komt uit IJmuiden, maar er is wellicht ook een link met Utrecht. En de allereerste oproep is van Milia Akkerman uit Boskoop. Ze zoekt het boekje Bibi's Doodgewone Dierenboek, geschreven door Bibi Dumontac. Dus Bibi's Doodgewone Dierenboek. Het lijkt me goed dat je ze morgen allemaal nog even herhaald, Koop.
0: Ja, dat gaan we zeker doen. Neem nog even mee Hart voor Woerden.
1: Ja, Hart voor Woerden. Dus de Vrijwilligersacademie. Wil je je aanmelden als vrijwilliger, kan dat natuurlijk. Maar ze doen ook een beetje, ja, hoe zeg ik het, voorzorg. Hè? Je kan cursussen volgen, reanimatiecursussen bijvoorbeeld, of omgaan met lastige situaties. Kijk even op hartvoorwoerden.nl. En geef je meteen ook op als vrijwilliger, zou ik zeggen.
0: Ik ga het morgen allemaal weer halen.
1: Leuk.
0: Allemaal.
1: Heel goed, alles.
0: Ik bedank je voor de productie van vandaag.
1: Graag gedaan.
0: Nou, zo dadelijk naar het weer. Maar eerst Sandy Coast.

0: Angel. Bijna 8:58. Radio M Utrecht. Kregen we nog een berichtje, Gerard?
1: Ja, Margaret heeft ons geappt. Ze reageert op de oproep van Ron van der Meij uit Gouda. Hij zoekt foto's van zijn overgrootvader Thijs van der Meij. En ze zegt, de historische vereniging heeft soms ook oude foto's in het archief. Misschien heeft hij daar wat aan.
0: Oh, wat een goede tip, zeg. De historische vereniging. Zeker, zeker. Donnie de Koning van Weerplaza, goedemorgen weer, Donnie.
2: Goedemorgen.
0: Nou, net als dat het weer wat wisselvallig is deze dagen, is het ook hier nu wat grauw weer in de lucht. Ja. Zonnetje een uurtje geleden. Praat ons even bij over vandaag.
2: Ja, inderdaad, een beetje die afwisseling vandaag van zonnige momenten. Maar op dit moment trekken er toch ook wel een aantal buien Utrecht binnen. En dat kunnen soms even van die korte plensbuien zijn, maar de lokale verschillen zijn heel erg groot. En ik denk dat het in de loop van de middag allemaal alweer wat droger gaat worden vanuit het noordwesten. En dan komt de zon er ook echt nog wel even bij, met uiteindelijk maximale waarde van zo'n 19 of 20 graden. Maar als je onder zo'n bui zit, dan koelt het gelijk ook wel flink af.
0: Ja, dat voel je meteen, hè?
2: Ja.
0: En verwacht je veel vocht de komende dagen?
2: Nou, dat valt in eerste instantie nog wel mee, want morgen zien we eigenlijk juist dat het volledig droog gaat blijven, met daarbij ook flink wat zonneschijn, temperaturen van een graad of 20. En de meest zonnige dag, dat lijkt dan de maandag te gaan worden, met temperaturen van zo'n 22 of 23 graden. Maar daarna komt er wel meer vocht in de atmosfeer en gaat het ook opwarmen. Dus het gaat een beetje benauwd aanvoelen vanaf dinsdag, met op dinsdag temperaturen van zo'n 24 graden. Maar woensdag en donderdag gaan we naar 25 of 26 graden, met daarbij een toenemende kans op onweer. Dus,
0: ja. Waar komt die onweer vandaan?
2: Ja, vanuit het zuiden. Dus de stroming gaat naar het zuiden kantelen. En dan komt warme lucht helemaal vanuit het zuiden van Europa, vanuit Spanje naar Nederland toe.
0: Ja, en blijft het in dat gedeelte van Europa nog zo warm?
2: Ja, voorlopig wel, maar ook wel wisselvallig. In de zin van het is warm en dus die kans op onweersbuien. Dus het is ook verstandig, mocht je daar nog op vakantie zijn, om even dan de radar in de gaten te houden.
0: Ja, als we wat verder weg kijken, Donnie?
2: Ja, na de piek op donderdag dan gaat de temperatuur toch wel weer omlaag vanaf volgend weekend, met dagelijkse temperaturen van 20 of 21 graden. Droog wordt het daarbij niet, want geregeld komt het ook nog wat tot de buien, maar niet meer van die onweersbuien die we dan op donderdag gaan zien.
0: Oké. Nou, dat betekent dus dat wij de wisselvalligheid hoog in het vaandel hebben staan. Een parapluutje bij ons moeten houden. En in hoeverre zitten we een beetje op het schema van, zeg maar, vorig jaar rond deze tijd?
2: Ja, het is een beetje vergelijkbaar. Alleen 1 september begint natuurlijk alweer de meteorologische herfst. En we zien eigenlijk dat het weerbeeld zich er heel goed aan gaat houden de komende tijd. Dus wat dat betreft past het ook wel een beetje bij het Nederlandse klimaat. Die pieken en die dalen.
0: Ja, we zijn wel wat gewend hier, hè?
2: Zo is het, ja.
0: Donnie de Koning was dat van Weerplaza. Dankjewel, ik wens je een mooie zaterdag.
2: Fijne dag nog.
0: En ik wens jou thuis een fijn vervolg van deze uitzending van Radio M voor elkaar. En voor elkaar. Ik ga het allemaal koppelen op het ogenblik, Gerard. Hoor je het?
3: Ik hoor het, ja.
0: Ja, jongen, we zijn echt toe aan het einde. Ik zie Joost binnenkomen. Die gaat zo dadelijk verder. 2 uurtjes met muziekplezier. Heel veel plezier daarmee. En morgen nog een keertje een herhaling van al die zoektochten.
3: Ja.
0: Alle goeds.

0: dichter bij huis blijven.
1: Wat een goed plan.
0: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
1: Of Florence en de ruïnes van Pompeji?
0: NRV, of misschien Lissabon en Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
2: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
3: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
2: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app. Radio M
8: Utrecht. Sit van der Linde met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht in Rusland opnieuw een drone-aanval uitgevoerd op een magazijn van een webwinkel. Het magazijn van Ozon vloog in brand en volgens Rusland raakten meerdere mensen gewond. Het zou de eerste aanval zijn op een magazijn van Ozon, de op één na grootste webwinkel in Rusland. De laatste tijd zijn er wel geregeld aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries, de grootste Russische webshop. Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. De onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis ligt, is niet een vermiste Canadees, zegt de politie. De man belandde 3 jaar geleden in het ziekenhuis na een beroerte. Daardoor kan hij bijna niet meer praten. Hij heeft de naam Lucky gekregen. Omdat de politie nog steeds niet weet wie hij is, werd er deze week een oproep gedaan. Inmiddels zijn er meer dan 500 tips binnengekomen. Sommige mensen dachten dat de man een Canadees is die hier al ruim 30 jaar wordt vermist. Maar na DNA-onderzoek blijkt dat het niet dezelfde mannen zijn. De politie heeft een man van 27 en een jongen van 14 opgepakt die zich zouden hebben voorgedaan als agenten in Zwolle en omgeving. Op zeker 2 adressen in de stad werden bewoners bestolen van geld en sieraden. De politie kwam hen op het spoor via camerabeelden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. De politie heeft de beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Het gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. Het weer, vanmiddag steeds minder regen bij ongeveer 20 graden. Morgen in het noorden nog een bui, op andere plaatsen zon en wolken. Het wordt opnieuw een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel, dit is Radio M Utrecht. Hier geen beren aanvallen, maar wel de verkeersinformatie op de A1 richting Apeldoorn tussen Amersfoort-West en Barneveld. Wegwerkzaamheden een half uur lang onderweg.
10: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal-West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
11: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
12: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
7: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
0: Muziekplezier met Joost Brouwer.

0: welkom aan Joost. Joost Brouwer is de naam, met een nieuwe muziekplezier. En Tracy Ullman was er ook even bij. En het viel op dat iedereen zo blij was met de regen. Allemaal vreugdedantjes met die mooie spetters. En nou ja, daar hebben we ook mooie quotes
1: bij. Ik ben heel ontzettend blij. De planten die krijgen tenminste weer wat water. En we hoeven niet meer zo te sproeien. Voor mij mag er nog meer regen komen. En voor heel veel mensen, denk ik. Want het is allemaal zo droog met die 38, 40 graden. Dus voor mij hoeft het niet meer.

0: Had je niet verwacht, hè?
1: Dat ik deze zou instarten van Gene Kelly, Singing in the Rain. Maar ik moest er wel aan denken. Waar denk jij aan als het om muziek gaat? Want het gaat om jou natuurlijk in dit programma. Laat het weten, bijvoorbeeld via de RTV Utrecht-app.
2: Muziekplezier.
3: Verras jezelf of een ander met muziek op verzoek.
2: Ga naar de app of radio.m.utrecht.

0: Yves Berendsen op Radio M Utrecht. En misschien is het tijd om niemand minder dan Jannie er even bij te halen in Muziekplezier. Goeiedag.
1: Goedemiddag, Joost.
0: Ja, het is Goedio-tijd.
1: Ja, voor mij heel vaak, ja.
0: Ja, jij hebt al 50 jaar contact namelijk met een Canarische familie, hè?
1: Ja, ja. Die heb ik in 1976 leren kennen. Mijn kinderen waren nog klein en we waren daar en we waren in een restaurant. En dan werkte er een heel jong omertje. En die was met mijn kinderen aan het spelen. En ja, toen vroeg hij van, waar logeren jullie? Daar en daar. Maar is daar een tennisbaan? Ja. Mag ik er hier komen tennissen? Kun je tennissen dan? Nee, jullie ook? Nee, wij ook niet. Maar hij is gekomen, heeft ons meegenomen naar zijn ouders. En ja, door de jaren heen is dat helemaal mijn familie geworden.
0: Ja, het voelt ook gewoon echt zo.
1: Ja, absoluut. Iedere keer als ik daar land, dan denk ik zo, ik ben weer thuis. Nou, de tweede thuis dan, hè?
0: Ja, mooi zeg. En ja. Nooit overwogen om daar dan zelf ook naartoe te gaan?
1: Nee, ik ga er wel regelmatig naartoe. Maar om daar te gaan wonen, nee. Ja, nee. Ik vind toch ook wel die weer verschillende weertypes in Nederland toch soms ook wel lekker.
0: Ja, zoals een beetje dat regenachtige weer nu deze week.
1: Ja, best wel lekker, toch? Heerlijk.
0: Singing ja. In the rain hebben we al gehad.
1: Ja. Ja.
0: Hey, en daar past natuurlijk een mooie plaat bij.
1: Ja, maar weet je, want een van die familieleden die heeft een paar jaar terug via een tante een erfenis een huis in Galicia gekregen. En daar hebben ze het altijd over. Dus als ik dan bij hun ben en met mijn Spotify, dan is het, ze zeggen ook tegen mij altijd Jenny, Julio met Un Canto Galicia, hè?
0: Ja, dus, en je zou kunnen denken dat Canto een auto is, maar dat is een canta namelijk. Maar.
1: Ja, ze zingen over Galicia, hè? Ja, zingt hij. Over het land van mijn vader. Ja,
0: mooi. Ja. En dat is het mooie van muziek. Elke keer als je dat nummer hoort, dan ben je er gewoon, hè?
1: Ja, dan ben ik gewoon weer even tussen de familie.
0: Oké, nou.
1: Ja.
0: Mooi verhaal, Jannie. En fijn dat je het hebt gedeeld hier.
1: Ja, en fijn dat je het even draait.
0: Nou, graag gedaan. Zo zijn wij hier van Radio M.
1: Ja, precies.
0: Julio gaat zingen.

0: De zomer vind je bij ons Radio M Utrecht met Peter Tosh, Mick Jagger en James Morrison. En nu even contact met niemand minder dan Marjo de Rijke. Goeiedag Marjo.
1: Hi, ja. Alles goed met jou?
0: Ja, zeker. Heel fijn. Omdat ik jou ook kan spreken nu. We hadden al Julio Iglesias in de uitzending. Un canto Galicia. Dat is een kleine stap, zou je kunnen zeggen, naar José Feliciano. Want daar kom je ook bij Spaanstalig uit, onder meer.
1: Hè? Ja, dus, alleen die komt uit Puerto Rico.
0: Ja, dat klopt. Dat is wel een heel ander eindje. Ja. Maar hij heeft volgens mij ook Spaanstalig gezongen, José Feliciano. Klopt. Maar dit gaat dan weer om een Engelstalig liedje. Wat jij eerder hebt aangevraagd bij Chris nog in Muziekplezier. Ik laat het even horen, een stukje.

0: Ja, en nou ben je eigenlijk nog op zoek naar dit liedje, hè, waar je dat kan vinden.
1: Ja, het is, hij schijnt op een, en op vinyl en op cd, maar het is gewoon nergens te vinden. Ik heb internet echt helemaal afgezocht, maar ja, hij is er gewoon niet meer. Het is, de cd is geloof ik Sound of Music, maar er zijn in ieder geval twee albums.
0: Ja.
1: Met dezelfde naam, maar ik kan ook niet vinden op welk album die precies staat. En het gaat mij dus specifiek om dit nummer, omdat dat ook afsluit met een hele mooie gitaarsolo. En het is echt, dat jaren gaat zo prachtig.
0: Ja, en het nummer is door verschillende artiesten uitgevoerd. Het gaat echt om de uitvoer van José Feliciano, hè? Loving Her Was Easier. En dan liefst een cd waar die op staat. En niet dat je, als je op de Bonnefoy zomer cd's gaat bestellen, dan is dat een beetje een grote kostenpost natuurlijk, hè?
1: Ja, daarom. Ja. Dat gaat niet werken.
0: Nee, dus de vraag is eigenlijk, heeft iemand die cd, of weet iemand op welke cd, op welk album

0: dat nummer specifiek staat.
1: Ja, dat zou heel fijn zijn. Dan weet ik hoe ik eraan kan komen. Of dat iemand het misschien heeft en dat ik hem op kan halen.
0: Dat komt dan helemaal goed buiten de uitzending om. Dan wisselen we gewoon de gegevens uit. Laat mensen eerst maar eens even appen gewoon naar de RTV Utrecht app. Heb je dat album of weet je waar dat nummer te vinden is? Op welke geluidsdrager die staat? Loving Her Was Easier van José Feliciano. Of zijn uitvoering. Waar kunnen we dat vinden? Net een soort M voor elkaar eigenlijk. Ik zit net te bedenken dat het ook een prima oproep daar had kunnen zijn. Maar goed, muziekplezier is muziekplezier uiteraard. Hè? Ja. Hey, dankjewel voor je oproep. En hopelijk komen de reacties. Dan horen we dat
1: maar.
0: En
1: jij heel erg bedankt voor al je moeite. Dankjewel.
0: Graag gedaan.
2: Muziekplezier met Joost.

0: Tosh.
1: Ah, Peter Tosh, Mick Jagger. En nog even contact met Mario. Goeiedag.
2: Hey.
1: Ja, ik denk dat het opgelost is hoor, Mario.
2: Ja, het is echt geweldig.
1: Ja, het is geweldig hè. Ik zal nog eventjes checken of ik iemand kan bereiken. Ja, we krijgen het van meerdere kanten binnen nu.
2: Oh, dat is goed.
1: Waar dat nummer op staat dat jij zoekt.
2: Ja.
1: Van José Feliciano. Ik zou bijna zeggen, ik ga het nummer nog een keer draaien. Want, maar dat is echt een nummer van 6 minuten of zo, hè, dat liedje.
2: Ja,
1: okay.
2: Het duurt heel lang. In het begin is het prachtig en aan het einde is het...

0: mooi. José Feliciano dus. Loving Her Was Easier. En ik krijg dus van meerdere kanten, van Hetty, Mieke, Ria, meneer of mevrouw van Santen, die zeggen, het staat op de LP Sweet Soul Music. Jij had het er al even over, 1976. Ja. En inderdaad, een LP, dus geen CD.
1: Oh, niet op CD, oké.
0: Nee, nee. Dus daar, en je kan het nog, zou het nog kunnen vinden op de CD The Greatest Pop Ballads.
1: Ja?
0: Nou, die kun je bij een bepaalde winkel voor €5 al krijgen, zie ik. Online. Okay. Maar dan heb je natuurlijk ook al die andere knuffelrockliedjes erbij, zou ik maar zeggen.
1: Ja, nou ja, dat is niet zo erg.
0: Maar dan heb je misschien wel op CD. Maar als je de mooie LP erbij wil met andere nummers van José Feliciano, dan moet je dus hebben Sweet Soul Music uit 1976.
1: Ja. Ja, en daar zijn er dus twee van. Bij de ene staat dus bij van plus een Japanese song, wat dat is. En die andere die is dus gewoon, maar ja, op welke staat die dus?
0: Oh, nee, maar daar krijg ik hier allemaal linkjes van doorgestuurd in de app. Ik ga je het gewoon even mailen en dan komt het helemaal goed welke versie
1: dat
0: je dan moet
1: hebben. Dat zou fijn zijn.
0: Ja?
1: Dat zou fijn zijn.
0: Dan is het gewoon helemaal opgelost hier.
1: Ja. Al de dames en heren die gereageerd hebben, ook hartstikke bedankt.
0: Nou.
1: Voor de genomen moeite. Ik ben er heel blij mee. En

0: Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten in de app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek, een blik op de weg en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.

Troubles and I've Got Mine van The Fortunes ga ik draaien nog dit uur. En ook Danny Vera, All Behind, allemaal na deze van Yoda Wills. And Gonna Get Along Without You Now. Nou, we gaan er even door hoor, met muziekplezier. Niet getreurd. En de verzoeken kan je indienen via radio.mutrecht.nl. Druk op die rode knop, de verzoekbuttonknop. En dan komt het helemaal goed.

0: Mieke, wacht ervoor totdat de Fortunes zijn uitgezongen. Ja, dat is nu het geval, maar je nam al op. Dat is hartstikke goed. Jij wil nog even jouw ervaring delen met José?
1: Ja, dat klopt, ja. Ik heb hem ooit leren kennen destijds bij de Krank aan de Disc. Ja. En dat was de No Dogs Allowed. En het is een fantastisch nummer. Ja. Het gaat ook over hemzelf. Ja. En wat ik ook heb, ja, ten buiten het feit dat het een mooi nummer is, het blijft gewoon in deze tijd, in allerlei groepen en contexten, blijft het gewoon actueel. En ja, ik vind het gewoon een schitterend nummer.
0: Ja, en wat is Grand Gala du Disc? Voor mensen die
1: het
0: niet kunnen.
1: Vroeger, Had je nu een beetje met de Musical Awards. Je kon ik ben nog wel oud inderdaad.
0: Ja.
1: Grand Gala du Disc.
0: Ja, oké.
1: We hebben gewoon allerlei mensen gepresenteerd die plaatjes hadden. Ik heb de Four Topstar gezien. Nou ja, José Feliciano.
0: En wij hadden nog niks gedraaid van José Feliciano. Ja, alleen dat snipje natuurlijk van Loving Her Was Easier.
1: Ja.
0: En we hadden Julio Iglesias gedraaid. Dus die doen we na 1 uur even dan, ja?
1: Ja, top. Dan hou ik lekker de radio aan en ik geniet van het programma.
2: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
3: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
4: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
5: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden
6: eSIM. Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis weer met Golden eSIM.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app. Radio M
10: Utrecht. Zit van der Linde met het NOS-journaal. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de VS en Canada zijn mislukt. De landen hadden voor vanochtend een deadline gesteld, maar vlak daarvoor trok Canada zich terug. Volgens de Canadese regering ging het mis toen de VS op het laatste moment allerlei grote dingen wilde veranderen aan de deal. Nu er geen akkoord is, voert de VS hoge importtarieven in op bepaalde Canadese producten. Canada zegt dat het op dezelfde manier zal reageren op die tarieven. Oekraïne heeft vannacht in Rusland opnieuw een droneaanval uitgevoerd op een magazijn van een webwinkel. Het gaat om een magazijn van Ozon. De laatste tijd zijn er ook aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries, een andere webshop. Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Formule 1-coureur George Russell heeft de sprintrace in Zandvoort gewonnen. De Mercedes-coureur was vrijdag al de snelste in de kwalificatie en startte daarom vanaf pole position. Charles Leclerc en Lando Norris werden tweede en derde. Max Verstappen is als zesde geëindigd. Later vanmiddag wordt de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen gereden. Tienduizenden fans zijn vanochtend met de trein naar Zandvoort gekomen voor de laatste Grand Prix in Nederland. Er is ruimte voor zo'n 100.000 bezoekers. Een Japanse vader is door de politie teruggefloten omdat hij zijn zoon van 7 had achtergelaten op de berg Fuji. De man wilde met zijn 2 zoons naar de top, maar de jongste werd moe. Toen liet hij hem met wat snacks wachten op een bankje, ook al zou het nog 8 uur duren tot de vader en broer terug waren. Een medewerker van een berghut schoot hulp en belde de politie. Die spoorde de vader op en gaf hem opdracht om terug te komen. Het is nog niet duidelijk of de vader wordt vervolgd. Het weer. Vanmiddag wisselen zon en buien elkaar af. Het wordt maximaal 18 tot 20 graden. Ook vanavond nog kans op een bui. Morgen vaker droog, dan is het 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel, dit is Radio M Utrecht. Met de verkeersupdate 1 belangrijke nacht, eigenlijk 2. Eentje op de A1 richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Meer dan een uur oponthoud vanwege wegwerkzaamheden. En op de A27 is het ook raak tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. Een kwartier oponthoud daar vanwege een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht. En zometeen deze plaat, hoor. Ik heb hem gevonden van José Feliciano.
12: Hey, hey, no dogs allowed.
11: Om nog maar even in José-sferen te blijven.
13: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
14: Dag je uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op van Gogh en Rembrandt
15: in Amsterdam.nl. Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
16: De zomer vuur je bij ons.
17: In summertime, summertime, summertime, summertime.
18: In summertime.
9: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
19: Muziekplezier met Joost Brouwer.

0: hiermee hebben we het onderwerp José Feliciano mooi afgesloten. Maar je kan hem altijd opnieuw nog een keer aanvragen, hè, in muziekplezier. No Dogs Allowed, Mieke mee bijgemaakt. En ik denk Mario ook, die is ook geholpen is met een bepaalde LP... waar een nummer op stond van José, waar ze al heel lang naar zoekt. Loving You is Easier, hè? Inderdaad. Sweet Soul Music, daar staat de LP, daar staat het nummer op. Een kwartier muziekplezier komt eraan met Chris Montez, Crowded House, The Kings. En nu iemand die vindt dat ik een mooie stem heb.
1: Muziekplezier.
2: Vraag je favoriete muziek nu aan.
1: Ga naar

0: Chris Montez op Radio M Utrecht. Een kwartier muziekplezier. En nu heb ik het genoegen met de vrolijkste dame van, nou, heel Utrecht misschien wel, Tineke.
1: Hey, goedemiddag, Joost.
0: Hallo, hoe is het ermee?
1: Hartstikke goed.
0: Ja.
1: Kan niet beter. Ik ben net terug van Benidorm, 2 weken.
0: Ja.
1: En daarvoor ben ik lekker 12 dagen naar Giethoorn geweest.
0: Ja.
1: En eergisteren mijn verjaardag groots gevierd, hè?
0: 60 geworden?
1: Nee, Joost, 18.
0: 18?
1: Was het maar zo'n feest.
0: Ja, je klinkt wel als 18, Tineke.
1: Ah, dat vind ik hartstikke lief. Zo voel ik mij genoeg qua figuren en alles ook.
0: Ja, hey, en ben je lekker gebruind daar in Benidorm?
1: Ik zal je wel vertellen, Joost, ik ben gewoon Zwarte Piet geworden.
0: Jeetje.
1: Ik ben hartstikke bruin. Het was daar zo fantastisch. 38 graden. Je kon bij dat hotel met je bedje in het water liggen. Nou, wat wil je dan nog meer? Dan heb je toch echt vakantie?
0: Ja, dan heb je helemaal vakantie. En nog lekker een beetje muziek geluisterd daar.
1: Ja, natuurlijk. Op mijn telefoon, hè. Oh. Oortje in. En de grote fan van RTV Utrecht.
0: Ja, want dat kan je overal ontvangen. Ook in Benidorm, hè.
1: Ja, zeker weten. En jullie prachtige stemmen bij Radio M, die wil ik echt niet missen, hè.
0: Nou, dankjewel. Weet je wat nou het mooie is? Alles wat jij vertelt, zo net, in die paar minuten...
1: Ja?
0: Heb ik allemaal ook te horen gekregen van je zus, Corrie.
1: Oh, hartstikke leuk, zeg. Fantastisch.
0: Corrie die zegt tegen mij, die typt mij een berichtje, zegt... ze is 60, maar ze lijkt wel 18, dat zegt ze zelf. En ze is hartstikke bruin geworden. Nou, je hebt het allemaal verteld.
1: Oh, hartstikke leuk. En weet je wat het mooie is, Joost?
0: Vertel.
1: Aanstaande maandag is mijn ene oudste zus jarig.
0: Ja.
1: En dan wordt zij zelf 78.
0: Zo, en dat is niet Tineke, dat is weer iemand anders? Of,
1: Ja, want ik ben de jongste thuis van de 11.
0: Oké, nee, wacht even. Tineke ben jij natuurlijk, maar dat is Corrie niet. Dus dat is iemand
1: anders. Nee. Je gooit 2 dingen door de war.
0: Ja, ik gooi dingen door de war. Vertel het eens heel eventjes tot slot. Jij bent met z'n drieën thuis?
1: Nee, lieve schat, ik ben de jongste van de 11.
0: Ja.
1: Wij hebben thuis 6 meiden, 5 jongens. Ik ben de jongste, die is 60 geworden. En de oudste is bij ons thuis 80.
0: Oké, en zij heet?
1: En zij heet Corrie van Barreveld.
0: Ja.
1: En zij wordt aanstaande maandag 78 jaar.
0: Ja, inderdaad. Ja, nou dan
1: maar
0: heb ik...
1: Ook Joost ziet er heel goed uit.
0: Oké. Ja, het is een beetje, het loopt ergens in een winkelcentrum, geloof ik, of zo. Dus,
1: Klopt helemaal, maakt niks uit. Want ik vind het waanzinnig leuk dat je mijn leven gebeld hebt, uiteraard.
0: Ja.
1: En ik loop toevallig in Almere te winkelen.
0: Nou, heel gezellig. Ik vind het ook fijn dat ik jou gesproken heb. En dat we nu gewoon Freddie Quinn voor jou kunnen draaien. Want die had je aangevraagd.
1: Hartstikke leuk. 1 uit de oude doos, Joost.
0: Gaan we doen. Jongen, kom bald wieder.
1: Ja, hartstikke goed. Mag ik jou vriendelijk bedanken voor je telefoontje en met je hartstikke mooie stem. Joost, ga zo door.
0: Dankjewel.
1: Alsjeblieft.

komm bald wieder nach Haus. Junge, fahr nie wieder hinaus.

0: viert het weekend van vrijdag tot en met zondag.
1: Met fijne programma's zoals Vroeg Op en Voor Elkaar, Muziekplezier en Pluk de Middag. Chris, Liesbeth, Koop, Joost en Erwin zorgen voor dat heerlijke weekendgevoel.
0: 3 dagen gezelligheid met de beste muziek, leuke gesprekken, spelletjes, het weer en meer.
1: Dus geniet ook tijdens het wassen van de auto, het klussen of onderweg naar je familie van een extra lang weekend.
0: Samen met ons, Radio M Utrecht.

0: nieuwe juweeltje van dit moment. Lievelingszangeres hoor, Shanna Spyrou. En Material Lover op Radio M Utrecht. En Freddie Quinn, jonge Combald Wieder. We hebben weer mensen blij gemaakt met een hoop muzikale verrassingen.
1: Muziekplezier met Joost Brouwer.

0: Gloria Gaynor, Never Can Say Goodbye. Op Radio M Utrecht, er hangt liefde in de lucht, of niet, Adrie?
1: Ja, dat klopt helemaal. Ja, ja.
0: Nog altijd?
1: Ja, zeker, zeker. Ja hoor, nog altijd de kriebels in mijn buik.
0: Oeh, ook op deze dag, want gefeliciteerd met 55 jaar huwelijk.
1: Ja, dat was 5 augustus, maar we vieren het vandaag.
0: Ja, nou dat maakt niet uit. Hè. Het is nog augustus.
1: Ja, daarom, dan mag het nog wel.
0: Nog een beetje.
1: Ja,
0: en er is nog meer te vieren binnenkort, want hij is nu nog 79, je man.
1: Ja, klopt, Martien. Ja, klopt. Ja. Die wordt 80 dan.
0: Oké, okay. En kijk je daar tegenop?
1: Nee, helemaal niet. Oh. Nee, we hebben het goed en het gaat allemaal goed. Dus ja, waarom niet? En waarom zullen we dan erover zeuren, zeg ik dan maar.
0: Ja, en jij bent onlangs nog 75
1: geworden. 75 geworden, ja, ja. Klopt.
0: Dus we hebben wel een feestmaand te pakken nu.
1: Ja, we gaan echt straks feesten. We gaan straks naar het restaurant met z'n allen. We hebben ongeveer 50 man komen er dan.
0: Ja, gezellig zeg. Want ik zag het appje binnenkomen. Ik dacht, nou, wat fijn dat je nog even bereikbaar bent. Dat, ja, je zou ook nog midden in het feesthuis kunnen zitten al.
1: Nee, om 2:30 moeten we er zijn. Dus het is 5 tellen hier lopen vanaf. Dus niet zo ver.
0: Ja. En wordt dat dan nog een etentje waarbij allerlei verrassingen uit de hooghoed komen?
1: Nou, er komt een warm en koud buffet en een dessert buffet.
0: Oh, okay.
1: En koffie met gebak en weet ik het allemaal, en een borreltje. Dus we gaan er een leuke dag van maken.
0: Ja, ik heb net geluncht, maar ik heb spontaan weer honger gekregen. Maar ik bedoelde eigenlijk van, worden er nog voordrachten gegeven? Of is er iemand van de familie?
1: Die...
0: Oh, dat weet je niet.
1: Nee, dat weet ik niet. Ja, dus dat is een verrassing, denk ik, als ze het doen.
0: Nou, dat lijkt mij wel dat er wat gebeurt, toch?
1: Ja, je weet maar nooit, hè.
0: Okay. Dus, en een toetje met glitters en zo. En van die sterretjes, weet je wel?
1: Ja, ik weet wat je bedoelt. Maar ik weet niet of ze dat doen hier.
0: Oh, is niet meer duurzaam natuurlijk. Mag niet meer, nee.
1: Nee, dat denk ik ook niet, nee.
0: Hey, de plaat die je graag zou willen horen is van de Rolling Stones.
1: Ja, klopt. De Last Time wil ik graag horen als dat kan.
0: Is dat jullie nummer?
1: Nou... Mijn man minder, maar ik ben er helemaal weg. Hij vindt hem ook wel leuk hoor, want hij is een keer naar de Rolling Stones geweest. Dus, ik vind dat zo ontzettend goed nummer, dus vandaar.
0: Ja, en ben je ook een beetje op de hoogte van het recente album van de Rolling Stones, zal ik maar zeggen? Of luister je daar dan niet
1: naar? Jawel, dat heb ik naar geluisterd. En we zijn toen ook hier naar Groningen geweest. Dat was toen in het museum bij Alle
0: Kleding.
1: Ja, dat was erg leuk trouwens. Ja, dus,
0: heerlijk. En wat vindt je man van het album, van die nieuwe muziek? Dat ze nog steeds doorgaan en zo? Vindt hij
1: dat vindt hij prima. Hij is niet zo erg met de muziek. Ik meer als mijn man in ieder geval.
0: Ah, oké. Nou ja, het punt, die rockers die gaan ook maar door. Net als dat jullie doorgaan in het huwelijk, hè?
1: Ja, zeker. Dus we hebben er zin in.
0: Nou, en nog meer kriebels natuurlijk bij deze plaat van de Rolling Stones. Een hele fijne, feestige dag nog voor jullie, hè?
1: Ja, dankjewel. En bedankt voor je telefoontje.
0: Graag gedaan.
1: Okay,
0: Martien en Adrie, 55 jaar getrouwd.

Mama's en de Papa's, Radio M Utrecht. Erwin! Ik zie Erwin niet, joh. Nou, hij komt zomaar binnenvallen, denk ik, zometeen. Ik ga hem even zoeken, hoor. Nou, hij heeft nog een paar minuten voor de studio take-over.

om die zin is Elvis has left the building. Dat geldt ook voor mij zometeen. Ik ga er vandoor. En Erwin die stapt hier dan zometeen binnen. Geen paniek, want hij is er gewoon. Ik heb een spraakberichtje van hem gekregen. Hij komt er dus aan met een nieuwe Pluk de Middag. En ook een Pluk de Plaat. Je kan meedoen met de spelletjes van Radio M Utrecht. En doe dat vooral ook, want vanaf vandaag geven we een week lang ook kaarten weg voor de Midget Golfbaan in Lagevuurse. Dus dat wordt genieten. En morgen is er weer een nieuwe muziek.

0: I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Dananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
1: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
0: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
5: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
6: En, hoe was het bij het ING servicepunt?
7: Goed, het is gelukt.
6: Wat is er gelukt?
7: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
6: Fluitje van een cent dus?
7: Nou, het was wel wat meer dan dat.
8: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
10: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de VS en Canada zijn mislukt. De landen hadden voor vanochtend een deadline gesteld, maar vlak daarvoor trok Canada zich terug. Volgens de Canadese regering ging het mis toen de VS op het laatste moment allerlei grote dingen wilde veranderen aan de deal. Nu er geen akkoord is, voert de VS direct hoge importtarieven in van 50% op bepaalde Canadese producten. Canada zegt dat het op dezelfde manier zal reageren op die tarieven. Oekraïne heeft vannacht in Rusland opnieuw een drone-aanval uitgevoerd op een magazijn van een webwinkel. Dat vloog in brand. Volgens Rusland raakten meerdere mensen gewond. Het zou de eerste aanval zijn op een magazijn van Ozon, de op één na grootste webwinkel in Rusland. De laatste tijd zijn er wel geregeld aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries, de grootste Russische webshop. Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. De politie in Brabant heeft gisteren een automobilist van de vluchtstrook van de A58 gehaald bij Oorschot. Een bestuurder stond stil met zijn auto en lag met zijn hoofd op het stuur. De man bleek te hebben gedronken en lag zijn roes uit te slapen. Ook had hij cocaïne gebruikt. Hij heeft meerdere bekeuringen gekregen. Formule 1-coureur George Russell heeft de sprintrace in Zandvoort gewonnen. De Mercedes-coureur was vrijdag al de snelste in de kwalificatie en startte daarom vanaf pole position. Charles Leclerc en Lando Norris werden tweede en derde. Max Verstappen is als zesde geëindigd. En later vanmiddag wordt de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen gereden. Dan het weer. Vanmiddag wisselen zon en buien elkaar af. Het wordt maximaal 18 tot 20 graden. Ook vanavond nog kans op regen. Morgen vooral in het noorden een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Nou, als je op de A1 staat, Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaken en Stoel. Ik ververs net het scherm, dat stond namelijk 64 minuten op. En toen heb ik het ververst en het is nu nog 17 minuten. En dan nog eentje op de A27, dat is Breda richting Utrecht. Dus knooppunt Gorkum en Lexmond, daar zijn een kapotte vrachtwagen. Ja, dat klopt inderdaad. De rechte rijstrook is dicht. Het is maar 8 minuten vertraging. Er gebeurt eigenlijk helemaal niks, maar mensen willen het toch zien. Succes.
12: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
13: zen.nl.
14: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
15: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
16: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
17: Ik mag graag tuinieren.
18: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
19: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
20: Ik niet.
16: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
15: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
16: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
21: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
22: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
23: Rustig, adem in,
22: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
23: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
24: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
25: Leren mediteren? Zen.nl.
24: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
26: Leren mediteren? Zen.nl.
27: De zomer vuur je bij ons.
28: In de summertime, summertime, summertime, summertime.
29: In summertime.
9: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
30: Pluk de middag met Erwin Peters.
31: Ja,

Clouseau. Het meest, volgens mij was het de meest populaire periode. Koen Wouter, het Clouseau en Louise. Goedemiddag. Ik ben Erwin en ik moet even iets kwijt. En we hebben namelijk een vraag, een thema. En daar kom ik op, omdat het... Ik moest denken aan mijn tuinbroek. Ik moest denken aan schreeuwen en krijzen. Ik weet niet hoe ik erop kwam, maar ik moest denken dat ik... Ik was een jaar of 8, woonde in Arnhem en ik wilde niet naar school. En ik wist eigenlijk niet zo goed waarom. Maar ik kan me wel herinneren dat mijn moeder mij toen meegenomen heeft. Normaal gesproken liep ik alleen, maar aan de hand echt meeslepen. Je kunt het mee trekken. En ik wist één ding zeker, kom me herinneren. Ik ga niet naar school. Ik wist, weet je, ik ga niet naar school. Tot in de voor de deur, de gang van de klas waar ik zat. Ik wist, ik ga niet. Ik ga niet. En toen kwam juf Lianne, maar nog steeds contact mee trouwens. Die zei, nou, kom vanmiddag maar dan terug. En ik heb laatst gevraagd, maar weet je nog wat het was? En mijn moeder vertelde, ja, ik had een tuinbroek voor jou gemaakt. En die wilde je niet aan. En die vond je, dus dat was de reden. Ook heel lullig voor mijn moeder, dat het zo erg was dat ik niet naar school wilde. En mijn moeder dacht van, ja, heb ik hem voor je gemaakt, kreng, dus trek hem eraan. Maar ik wilde echt niet naar school, en dat was de reden. En hoe het verder is afgelopen, weet ik dus niet meer. Maar ik weet, dus dat is die tuinbroek. En ik weet niet wat, ik vond hem afgrijzelijk. Terwijl als ik weer eens een gat in mijn broek had en mijn moeder naaide daar zo'n appeltje op. Ja, prima, weet je wel. Een appeltje kon, een peer niet trouwens. Maar wat werd er bij jullie thuis gewoon zelf gemaakt? Heb ik het over, dat kan van alles zijn. En lukte dat altijd, dat vooral. Nou,

0: FM Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur, Radio M Utrecht.

Ja, geplukte platen. Ik neem een heel bekend liedje. Nou, dit is echt, als je het over een bekend liedje hebt, is dit echt een bekend liedje. In een ander jasje, dat mag je wel, dat mag je wel zeggen. In een andere taal en een andere melodie. Ik heb niks gedaan met de geslachten van de zanger, zangeres. Het is een duet. Het is een, het origineel is Engels. Jij raadt het originele nummer en de artiest. En als je denkt te weten wat het is, dan stuur je een berichtje naar je vrienden van Radio M Utrecht. Dat kan, mocht je het onverhoopt voor de allereerste keer doen. De RTV Utrecht app gaat downloaden. Heel handig als je hem sowieso niet hebt, dan moet je hem hebben. En dan kun je ook communiceren rechtsboven app ons. Nou, let op. Ik ben dus op zoek naar de originele titel en artiest van dit liedje. Het is echt totaal andere wereld. Ik zie het wel voor me. Wel een wachtmuziekje. Komt-ie hoor.

0: ja, oké. Okay. Ik denk geen grip hebben, Kasper. Echt. Joost is het ook nog. Joost Brouw, had je hem wel of niet? Je had
1: een... Ja, ik zat te denken aan Something Stupid.
0: We hebben helemaal niks zeggen, hè? Ik bedoel, je hebt nog een vriend van je meegenomen, ja. Die is het wel. Maar je weet nog steeds niet wat het origineel is nu?
1: Nee, ik ben hier heel slecht in.
0: Nou, dat is een heel klein beetje. Met jou wil ik wel een spelletje spelen over Hitster of zo. Weet je wel, dat win je zeker. Dat wint iedereen. Nou, wat is de originele titel en artiest? Als jij het wel weet, stuur dan een berichtje naar de studio van Radio M Utrecht. Echt. En zo meteen, Joost, als je hem hoort, denk je van... Ach ja, natuurlijk.
1: What's in the name?
0: Dan ga je schamen, jongen. Echt, dat weet ik zeker.
1: Nicole Kidman en Robbie Williams dacht ik aan. Maar dat is niet goed. Het is een duet, toch?
0: Ja. Nee. Ja, dat is een duet. Heel goed, Joost. Heel goed, dat is wel goed hoor. Nee hoor, is helemaal goed.

0: antwoorden. Even kijken, heel veel commentaar op Joost. Is het wel Joost? Want ik kan me niet voorstellen dat Joost het niet weet. Joost mag het weten, natuurlijk, ja. En mensen spreken er schande van. Er wordt buiten op je gewacht, fakkels, hooivorken.
1: Het is maar de vraag of morgen de uitzending van Muziekplezier wel doorgaat.
0: En ben benieuwd of je buiten of thuis komt, denk ik. Ja, goed. We zijn dus op zoek. Ik heb een heel bekend liedje. Ik heb het in een ander jasje, een andere taal. En het is totaal anders. Er komen heel veel goede oplossingen binnen. Je mag nog meedoen. Stuur een berichtje naar de studio van Radio M Utrecht. Via de RTV Utrecht app rechtsboven app ons, als je het voor het eerst doet. Heb ik je zometeen aan de telefoon, dan mag je. Nee, niet uitzoeken. We hebben 4 tickets voor Mietje de Golven. Ben er klaar voor? Dit is het klein stukje van het liedje wat we zoeken dan het originele.

0: het origineel is een beetje plebs. En dit is dan de versie die je krijgt als je hoogopgeleide in zo'n auto neerzet. Dat is de originele titel. En het is sturen berichtje naar de studio. Nou, het ziet er best. Het wordt wel een stukje droger. Het wordt vandaag een graad of 19 in de schaduw. Ook af en toe wel een stukje zon. Vannacht een graad of 12 en droog. Morgen is het ook droog. En ziet het eruit dat het een graad of 20 wordt met een stukje zon. Dan de verkeersinformatie. Even kijken. Er zijn er twee op dit moment vertragingen. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaak en Barneveld. 8 minuten. En de A27 Breda richting Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. Daar staat een kapotte vrachtwagen met de rechter rijstrook is daar dicht. En dan zijn ze nog wel even bezig, maar dat duurt 12 minuten extra reistijd. Zometeen de oplossing van Pluk de Plaat en geeft al kopjes. John Paul Jong hier.
1: Pluk de Middag met Erwin Peters.

0: zijn. Daar zijn we, beste dames en heren. Oh. Pluk de plaat. Jorda John Paul Jong. Dus Love is in the air. Ik ben heel benieuwd. Ja, geen voicemail. Joke, ben jij dit? Of?
1: Ja, dit ben ik. Ja,
0: ja Joke. Ja. Nou, en dit ben ik. Jij bent Joke. Ik ben Erwin. Nou.
1: Ja, hey.
0: Hey, hallo. Zo, jij bent vrolijk?
1: Ja.
0: Hoe komt dit?
1: Nou ja, ik ben altijd vrolijk wel, tenminste. Ja.
0: Echt?
1: Ja, tuurlijk wel.
0: Nou, echt?
1: Ja.
0: Ochtends uit bed?
1: Nee, daar niet hoor. Nee, daar ben ik niet hagelen natuurlijk.
0: Oh, oké. Ja, gelukkig nog een beetje mensen.
1: Ja.
0: Mensen die meteen als ze opstaan een beetje zo vrolijk zijn. Weet je, en dan tegen je aan gaan praten. En zo vrolijk. Heb je die lekker geslapen?
1: Ja, die heb je. Ja. Ja, maar dat weet ik niet.
0: Nee, jij niet. Okay,
1: nee, ik wel een kopje koffie en een steentje brood en dan...
0: Maar dan ga je los.
1: Ja, dan ga ik af.
0: Ja, je bent meer een avondmens of zo, laat me zeggen.
1: Ja.
0: Ja? Oh ja, ik goed. Ja.
1: Ja. Ja, lekker met een wijntje en nee, helemaal goed.
0: Ja, wat leef jij s'nachts of ga je eigenlijk vaak laat naar bed en zo?
1: Nee, ik ga vaak laat naar bed, ja.
0: Ja, dat bedoel ik, ja.
1: Ja.
0: Dan denk ik, vanavond ga ik vroeg naar bed en dan uiteindelijk...
1: En dan zit je gezellig en dan...
0: En een wijntje.
1: En
0: dan wordt er gezongen.
1: Nou, bijna, soms.
0: Ja, dat weet ik. Ja, kom op zeg. Ik bedoel, weet je, dat moeten ze eigenlijk op flessen alcohol zetten. Dat zorgt ervoor dat je denkt dat je kan zingen en zo, weet je. Het zorgt ervoor dat je denkt dat je fluistert terwijl je staat te...
1: Ja, precies. Dat ben ik.
0: Oké. Okay. Hoe laat vanavond bij jou? Te zaterdagavond, wijntje drinken, gezellig. Gaan we zingen.
1: Ja.
0: Ja? Nee, kom. Gezellig. Heb je, dat vind ik, vraag me af, verdwaal je dan ook in een hobby of zo, weet je wel? Het is zo'n hobby. Ik kan me heel erg in muziek maken dan, met AI, weet je wel? Voor de weten is het 's nachts en zo.
1: Nee, dat doe ik niet. Nee.
0: Een beetje
1: 2 tv te kijken en zo.
0: Oh, leuk.
1: En een beetje muziek. Ja joh, die oude reut.
0: Oh, dat is ook zonder alcohol leuk hoor, trouwens.
1: Ja, dat is ook zonder alcohol.
0: Ja, dat is ook leuk.
1: Zeker. Maar ja, nee, dat vinden we leuk.
0: Oh ja. Ik vind, wat ik daarover wil zeggen nog, is dat die beelden vind ik altijd zo goed. Daar, weet je, altijd zo scherp en zo. En toch verrassende liedjes. Nou, over verrassende liedjes. Lieve schat, voordat je het antwoord geeft. Joost wist dus echt niet wat het origineel is.
1: Nou, ik hoorde het meteen.
0: Ja.
1: Meteen de eerste regel al.
0: Ja, nou echt belachelijk, hè? Ik word ook boos hoor. Nee, maar Joost wist het echt niet. Dat vind ik, vind ik zo opmerkelijk.
1: Hoi Joost, hoi.
0: Ja, Joost is weggelopen. Ja, troost er zometeen wel even een zakje snoep. Kan het van zich af eten. Maar het is in ieder geval niet dat hij Robbie Williams en was het altijd over.
1: Nee.
0: Hij denkt, laat ik een duet noemen, weet je wel.
1: Ja, Robbie Williams met, hoe heet ze? Nicole Kidman?
0: Ja, niet. Nee, dat was het dus niet.
1: Nee.
0: Joost komt er weer terug. Oh, hij heeft wat eten gehaald. Hij is van,
1: even goed luisteren dan.
0: Hij is een emo eter. Ja, kom rustig binnen. Hij is van, wat ik al zei, Joost is van zich af aan het eten nu, weet je wel. Want ik heb even dit, ik heb Joke aan de telefoon. Joke wist het meteen, bij de eerste regel, toch?
1: Bij de eerste regel, ja.
0: Ja, en eigenlijk vindt ze het schande waarschijnlijk ook dat jij het niet wist.
2: Ja, ik had bij de eerste regel de koptelefoon niet op, sorry.
1: Oh, ja, dat was het. Nou, ik ook niet hoor, maar ik hoorde het wel.
0: Ja, precies, hoor het wel. Hij heeft gewoon het halve liedje. Ik heb hem het halve liedje laten horen. En daarna nog een keer. En hij heeft het hele liedje gehoord. En...
2: Ja, maar iemand kan toch gewoon niet zo goed zijn in het spelletje?
1: Ja, dat kan, maar...
0: Maar dit is niet een heel lastig liedje. Ik bedoel, dit is echt verontrustend. Gewoon. Ja. Goed. Ja. Maar Joost voor de rest helemaal goed.
1: Maar het ligt er ook aan hoe oud Joost is, hè?
0: Nou, ik
2: was er nog niet toen die plaat om Me Love uitkwam. Dat kan ik je wel
0: zeggen. Oh, ga even het antwoord geven alvast.
1: Ja,
0: maar dat maakt niks uit. Ik bedoel, iedereen kent dat. Dat is echt geen excuus. Dus
2: Joke heeft het antwoord al gegeven.
0: Nee.
1: Nee. Niet.
0: Dan ga jij het antwoord geven. Van,
2: ja, maar zij wist het wel, toch?
0: Nee. Zij wist het wel. Ja, eindelijk. Ja, Joke wist het al. Kun je stoer doen, Joost? Nee, nou goed, Joke, jouw de eer. Het is echt gewoon een schande.
1: Oké, niet loop met Paradise where the dashboard lights.
0: Ja, hoor je het?
1: Ja.
0: Hoor je het, Joost?
2: Ja, ik hoor het.
0: Ik ook.
2: Ik ken de plaat verder wel, hoor.
0: Ja. Ja, weet zeker? Ja. Enfin, ja, dat had ik eigenlijk moeten vragen. Dat kende plaat überhaupt wel, Joost?
2: Nee, de plaat ken ik wel, ja.
1: Maar toch op ieder feestje wordt er toch meegeschreeuwd, hè?
0: Nou, niet alleen een feestje, hoor. Ook bij 's avonds wel een glaasje wijn, hoor.
1: Dat, ja, nou en... nee, dat doe ik niet. Nee. Ik moet het er niet aandoen.
0: Hoezo? Ach, joh, dan nodig ze lekker uit.
2: Ja, hey, maar Joke, wat is nou de tactiek voor de volgende keer? Moet ik vooral op de tekst letten? Of,
0: Je moet een ander vak gaan zoeken, denk ik.
1: Ja, je moet gewoon... Ja, de tekst en dan vertalen in je hoofd.
2: Oh, vertalen in mijn hoofd. Ja, oké. En de melodie gewoon wegdenken.
1: Die moet je wegdenken.
2: Ja, oké. Nee, maar dat is een goede tip. Ja, dankjewel.
1: Want het leek meer het nummer van Jane Birkin met dingen die je nu...
2: Nee, maar Erwin begon over duetten en dan denk ik gelijk aan, weet ik wat, Robbie Williams, Nicole Kidman, omdat dat deuntje, weet je zo. Dat is gewoon een addertje onder het gras.
0: Zal ik anders even weggaan, Joost? Ja. Dan kun je jezelf nog mee voor gek zetten. Oké. Ja, echt fantastisch.
2: Ik hoop dat ik aan het brainstormen. Maar goed, prima, we dwalen af.
0: Ach, we dwalen af, echt. Sorry hoor, Joke, sorry iedereen.
1: Ja, nee,
0: wat Joost allemaal doet, alleen maar omdat hij niet wist, echt serieus niet wist om welk liedje het ging. Ja. Ik ken het liedje niet. Ik weet zeker dat hij gewoon meezingt als hij goed
1: opkomt. Ja, zeker, ja. Ja,
0: we gaan er nu wachten. Oké. Gefeliciteerd, Joke. Ik was eruit zoeken, maar je krijgt 3 zoenen. En dat is niet alles. Oh, wacht even, er is nog meer. Je mag gaan met je golven.
1: Oh, wat leuk.
0: Ja, in Lage Vuurze. En daar hebben ze dus echt zo'n baan waarvan de eigen uitleg zegt... niet te bang slaan, weet je wel? Dus wijntje erbij, dan weet je genoeg. Club vast, niet twijfelen, veel plezier. Geniet ervan en je krijgt de 4 tickets. Wie neem je mee?
1: Ik denk mijn man en anders mijn kleinzoon.
0: Ja, en daar heb ik nog één over. Ik zou Joost niet meenemen.
1: Oh, we kunnen met je drieën.
0: Nee, ja, maar 4 kaarten, lieve schat. 4. Ja.
1: Oh, nou ja, dan... dat weet ik nog niet.
0: Oh, nee.
1: Dat moet ik even zien.
0: Nou, heel veel plezier. Blijf even hangen voor de gegevens. En dan sorry voor alles. Sorry voor Joost. En geniet van het...
1: Ja, dat was gezellig, toch?
0: Ja, zeker. Ook zonder wijntje.
2: Hartstikke gezellig.
1: Ja.
0: Dag Joke.
1: Ja. Dankjewel.
0: Het draait origineel eventjes. Joost.

Het begon met een droom. De producer en de componist die droomde over een oude kruidenier, Jack, die iedere dag langs de deuren gaat in een klein dorp. Iedereen kent hem. Een soort van Joost. De kinderen lachen om hem. Okay, niet alleen de kinderen. Niemand staat er echt bij stil dat die man ook gewoon ouder wordt. En uit dat ene droombeeld ontstond dus Grocer Jack. Het stuk dat uiteindelijk Excerpt from a Teenage Opera werd. Ja, dat is liedje. Dus voor de studio was er eerst gewoon iemand die wakker werd en dacht van: ik heb vannacht over een kruidenier gedroomd. Krijgen dus dit.

0: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
2: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
3: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
1: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
3: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
7: Ik mag graag tuinieren.
8: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
9: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
10: Ik niet.
6: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
11: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden
6: eSIM. Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
11: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis weer met Golden eSIM.
0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
12: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het dodelijke slachtoffer van de zwaardaanval op een Zweedse school is een meisje van 17. Drie leerlingen raakten gewond, waarvan twee ernstig. Een jongen van 12 en een jongen van 17. De aanval was gistermiddag op een middelbare school op zo'n 170 kilometer van Stockholm. De dader is door de politie neergeschoten en aangehouden. Het is een oud leerling van 18 jaar. Het is onduidelijk wat zijn motief was. Oud-eurocommissaris Siim Kallas is overleden. Dat maakt zijn dochter Kaja Kallas bekend. Siim Kallas werd eurocommissaris toen Estland in 2004 toetrad tot de Europese Unie. Daarvoor was hij premier geweest van Estland. Tot 2024 zat hij nog in het nationale parlement. Siim Kallas was 77 jaar. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. De politie in Brabant heeft een automobilist van de vluchtstrook van de A58 gehaald. Het gebeurde gisterochtend bij Oorschot. Agenten hadden een melding gekregen van een bestuurder die stilstond op de vluchtstrook en met zijn hoofd op het stuur lag. De man bleek gedronken te hebben en lag zijn roes uit te slapen. Ook had hij cocaïne gebruikt. De man werd meegenomen naar het bureau en kreeg meerdere bekeuringen. Een Japanse vader is door de politie teruggefloten omdat hij zijn zoon van 7 had achtergelaten op de berg Fuji. De vader wilde met zijn twee zoons naar de top, maar de jongste werd moe. Toen liet hij hem met wat snacks wachten op een bankje. Ook al zou het nog zo'n 8 uur duren tot de vader en broer terug waren. Een medewerker van een berghut liet de jongen schuilen en belde de politie. Die spoorde de vader op en gaf hem opdracht om terug te komen. Het is nog niet duidelijk of de vader wordt vervolgd. Het weer, vanmiddag redelijk zonnig, met af en toe een klein buitje. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. Het wordt dan 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: En over een aantal... Ja, turn back the clock, Johnny Hates Jazz. Ach, eerst de verkeersinformatie bij Radio M Utrecht. Dan de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld, 8 minuten. En A27 Breda richting Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. Kapotte vrachtwagen, die staat er nog steeds, de rechterrijstrook is dicht. En 12 minuten vertraging en dan nog eentje op de N233. Kesteren richting Veenendaal tussen de aansluiting met de A15 en Rhenen. 9 minuten vertraging.
10: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
14: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
15: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
16: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
17: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
15: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
18: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
19: Voor wie zijn we van weer?
18: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Nu bij Velderhof. €650 in ruilkorting.
21: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
22: Oké, we gaan.
23: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
24: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
25: Dit is Willem van Oranje de Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
26: De zomer vuur je bij ons. In summertime, summertime, summertime, summertime. In summertime.
27: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
28: Pluk de middag met Erwin Peters.

de titel zegt eigenlijk al genoeg, hè? Clark Detschler die schreef hem vanuit het gevoel dat je achterom kijkt en denkt, kom ik maar even terug. Niet om alles opnieuw te doen, maar gewoon één moment nog even vast te houden. Dat is precies waarom die plaat nog steeds werkt. Hè? Je hoeft geen groot drama te hebben, Joost. Iedereen heeft wel eens een leeftijd waarvan je denkt, oh, daar zou ik nog best één middag willen rondlopen. Dat is een goede vraag. Goedemiddag, ik ben Erwin. Dit is uur nummer 2 van Pluk de Middag. En vroeger werd het dus thuis van alles gemaakt. Ik ben het vergeten om Joost te vragen, maar mijn moeder maakte wel. Mijn moeder maakte echt gewoon de hele ombouw. Die heeft gewoon meubels gemaakt en zo. Sterker nog, die maakte ook altijd mijn bromfietsen en auto's, ja. Moeder achter de naaimachine, vader met hout in de schuur. Dat zou kunnen. En jij mocht daarna testen of het werkte, weet je wel. En kreeg ik van Wilma net een appje. Mijn vader maakte een schommel van 2 touwen en een plank. Alleen de plank die draaide steeds om. Dus wij zaten dus meer te tollen dan te schommelen. Ja, schommelen lukte niet. Misselijk worden wel. Nou, weet je, de vraag is dus, wat werd er bij jullie thuis gewoon zelf gemaakt? En niet de pudding per se, tenzij het echt mislukte. Want lukte dat altijd? Werden dingen gemaakt of werden er elke keer pogingen ondernomen? Kleding, van alles en nog wat. Gordijnen, truien, speelgoed, een kastje. Stuur een berichtje naar de studio van je vrienden van Radio M Utrecht. Doe je dat voor het eerst? Kan me niet voorstellen. Maar mocht dat zo zijn, RTV Utrecht app gratis te downloaden. Rechtsboven, app ons. Mand.

0: is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis. En ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige, maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur. Radio M Utrecht.

0: Ja, het is de Green Tambourine van de Lemon Pipers. Daarvoor de Chef Special bij Radio Web Utrecht. En In Your Arms. Dankjewel voor je berichtjes. De vraag is, wat werd er thuis bij jou zelf gemaakt? Nou, hallo Erwin. Mijn moeder breide vroeger al onze truien zelf. Ja, dat was heel mooi, maar ze mat altijd op het oog. Oh ja, toen brein altijd steken, ongeveer. En één keer had ze voor mij een felgele trui gemaakt, waarvan de linkermouw ruim 20 centimeter langer was dan de rechter. En mijn moeder zei heel droog, ja, stroop het maar op, meid. Daar zie je op de fiets niks van. Ik heb een hele winter met één opgestropen arm rondgelopen. Peter het Houten, hey, goeiedag. En mijn vader timmerde vroeger zelf een houten skelter voor ons van afvalhout en oude kruiwagenwielen. Het was een prachtig ding, alleen was hij de remmen vergeten. Dus als wij de berg af racen bij de dijk, dan moesten onze voeten op de straat steken. Ik heb die zomer wel 3 paar schoensolen compleet versleten. Ja, dat soort dingen. Laat maar komen. Het is echt fantastisch. Wat werd er bij jullie thuis gewoon zelf gemaakt? Wat lukt er altijd? Hout. Hout. Volgens mij iedere vader kon vroeger timmeren. Tenminste, dat vond vader. Mijn vader maakte de picknickbank. Prachtig ding. Alleen één poot was korter. En we hebben er 20 jaar een baksteen onder gehad. 20 jaar. Die baksteen die hoorde op een gegeven moment gewoon bij die bank, denk ik dan.
1: Vlug de middag. Radio N
2: Utrecht. And for love's sake, each mistake. Oh, you.

0: bijna gewoon een opgave kunnen zijn van Pluk de Plaat. Maar ik vind het zo grappig. Bachata Bailando. Bachata is de langzame versie van salsa. Ik heb de clip eigenlijk niet gezien. Danst hij ook? Ik heb volgens mij heb ik dat gisteren verteld. Ik heb echt 10 jaar geleden werd ik verleid door een collega van het station waar ik toen werkte. Om een zomercursus salsa te gaan doen. Nou, en ik dacht, nou leuk, ik doe het, ik doe het, ik doe het. Ik dacht, ik dans alleen met haar, moet je met andere mensen dansen. Maar het is zo leuk. En misschien, ik wil niet zeggen dat ik heel goed kon dansen, maar het viel me alleszins mee. Maar bachata is echt een beetje te langzame. Maar ik vond het leuk. Django Wagner, Bachata Bailando, dat is de nationale nieuwe. Wordt elke vrijdagochtend bekendgemaakt in het programma Hits uit Holland. En dan hoor je me wat lekker vaak. Ik vind het vrolijk, ik vind het vrolijk. Als Joost Brouwer een plaat zou zijn, dan zou het denk ik Django Wagner zijn. Ja, dat denk ik. Dan even kijken, die wetten voor heerszaken. Vandaag een graad of 19, wat wolken. Het wordt wel zo goed als droog. Vannacht ook droog, 12 graden. Morgen overdag wolken en ook wel een stukje zon en een graad of 20. Dan de verkeersinformatie. Je krijgt ze vanaf 10 minuten, dat is de eentje. Dat is de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen knooppunt Hoevelaken. Het Barneveld, daar is een aanrijding gebeurd. De rechte rijstrook is dicht en zorgt voor 11 minuten vertraging. Zometeen weer kans op het 4 tickets voor het Midget Golf Festijn. Ik wil helemaal losgaan, want zo beneden spelen wij 3 voor 4. 3 platen met 1 overeenkomst.
1: Pluk de middag met Erwin Peters.

0: Commodores bij de Radio M en de Night Shift.
1: Tijd voor een spelletje. Jouw kans op de eeuwroem en de prijzen
0: bij Radio M Utrecht. Dat wil zeggen, de prijzen, ja, 4 tickets om te gaan midgetgolven in Lage Vuurse. 3 voor 4, dat zijn 3 platen met 1 overeenkomst. Dat kan zitten in hetzelfde woordje voor het onderwerp in de titel. Kan ook in de namen van de groep of artiest zitten. Beide klaar voor. 3 platen, we noemen dat aanwijzingen. 3 aanwijzingen en... Are you ready? Dit is aanwijzing nummer 1.

Ja, dat was aanwijzing nummer 1 in het spelletje 3 voor 4. 3 praten met een 1 overeenkomst. Dat is wel grappig, maar meestal krijg ik echt tijdens de eerste aanwijzing zijn al vaak de usual suspects die al een poging, een gokje wagen. Het feit dat het niet gebeurt kan 1 een technische storing zijn. 2, ze zijn me zat. Of 3, hij is toch best lastig. 3 platen met 1 overeenkomst. Mocht je nu tijdens de horen van de tweede plaat een idee krijgen, stuur dan even een WhatsApp bericht naar de studio. Dat kan, hè, via de app van RTV Utrecht, rechtsboven app ons. Dit is aanwijzing nummer 2.

Wat te flats. Dat was aanwijzing nummer 2. En het spelletje 3 voor 4 bij je vrienden van Radio M Utrecht. Heb je hem al te pakken? Heb je hem al te pakken? App hem dan zo snel mogelijk door. Want zometeen heb ik je misschien aan de telefoon. Dat wil zeggen.

0: Ja, dat was aanwijzing nummer 3 in het spelletje 3 voor 4 bij je vrienden van Radio M Utrecht. En ik moet even corrigeren, want ik maakte straks een grapje aan. Tijdens de eerste opgave volgen we regelmatig al antwoorden. Nou, in dit geval niet. Maar bij de tweede kwam ook geen antwoorden. En bij de derde dus ook niet. En ik maakte een grap van, ja, of mensen zijn het zat, weet je, of het is een technische storing. Oké, dat was dat. Maar ik heb het, er kwamen heel veel goede antwoorden binnen in ieder geval. Van het ene scherm naar het andere. Was het nou moeilijk of was het nou niet moeilijk? Even kijken, ja. Dan weet je, Henny, dat ik jou in ieder geval ga bellen. Dit gaat even duren met mijn dyscalculie, maar dan moet ik het even intikken, omdat het niet anders kan. En ik probeer het altijd 2 keer. Dat wil zeggen, als ik het goed ingetoetst heb, hoor. Dat is echt, hoor, de dyscalculie. Bepaalt deze cijferreeks, die kan ik aan. Denk ik. Oh, ga erachter komen. Oh, telefoon gaat over.
1: Met Henny.
0: Ach, ja. Dit is de voorspeel. Oh, ik was altijd bang dat het met Henny is er nu even niet. Maar dit is echt Henny. Tenzij het een heel geavanceerde AI is. Ja, Henny.
1: Hallo.
0: Hallo, wat gezellig. Hallo, Henny. Ja.
1: Goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag. Zo, wat was je aan het doen? Dat, ja, had je niet verwacht dat ik je bel?
1: Ik kwam net uit Oterwoude boodschappen
0: gedaan. Oh, echt? Op deze tijd? Weet je dat? Ik heb het laatst onderzocht. Tussen, volgens mij, dit is echt het meest drukke tijdstip in de supermarkt op een zaterdag.
1: Ja, nou ja, weet je, het komt net zo uit. Het was inderdaad druk, heb je gelijk in.
0: Oh, echt? Oh, ging het een beetje snel? Je mag, maar ja, oh ja, waar erger jij het meest aan?
1: Waar ik me het meest aan erger, ja, is dat er iets, dat je iets moet hebben en dat het er dan niet is.
0: Oh, wat had je vandaag dat je, waar je op gerekend had en het was er niet?
1: Nou, vandaag had ik dat niet, maar je vroeg over waar ik me...
0: Ja, nee, maar ik kan me voorstellen, het zaterdag hartstikke druk, weet je wel. En dan, kom je, hè, dan ga je met gevaar voor eigen leven al naar boodschappen doen, weet je wel. En dan, hè, het is zaterdag, mensen die weten dat het druk is. En dan hebben ze producten niet aangevuld.
1: Nee.
0: Ja, daar hoor je ze niet over in Den Haag, ja. Oh, dat is irritant, ja. Zullen we net zin hebben in een ananas of zo, weet je wel. Het ligt er niet. Nou, ik had laatst met bananen, er waren gewoon geen bananen meer. Ja, weet je, dat vind ik, maar dat heb ik nog nooit meegemaakt, dat er geen bananen lagen. Geen enkele bananen in de supermarkt.
1: Nou, dat, nee, dat...
0: Ja, dat wordt het veel, hoor. Maar goed, je hebt de boodschapjes binnen en heb je ondertussen in de auto of zo meegespeeld met het spel?
1: Ja.
0: Gewoon
1: ja,
0: alles tegelijk. Oh, oké. Dat is al lang.
1: Ja, maar mijn man reed, hè? Ik niet.
0: Hij kan niet 2 dingen tegelijk. Hij heeft er niet meer, hij heeft gewoon geconcentreerd op de weg.
1: Nee, ja precies. Je moet niet van alles door elkaar doen, toch?
0: Oh, of je hebt de muziek hard gezet, hij heeft gereden en jullie hebben niks tegen elkaar gezegd. En de muziek hard, ik luister naar de muziek.
1: Doe mee, zegt hij, doe mee.
0: Oh, doe mee, zegt hij, ja, doe mee. Oh ja, want jij weet altijd, ben jij goed in dit soort dingen of niet? Ben jij...
1: Nou, niet altijd. Ik vond deze best wel lastig.
0: Zin wel eindelijk. Ja, nou, maar ik vind het, ik dacht al, het is wel... Pittig, als in, daar in ieder geval 3 leuke platen. Maar zullen we het gaan doen? De 3 platen met 1 overeenkomst. En wat is de overeenkomst? Vertel hem.
1: Ja, zwerver. Zwerver, dolen.
0: Ja.
1: Een beetje zoiets, een beetje.
0: Ja, dat is goed.
1: Ja.
0: Ja. Ja, ja, ja, ja. Ik denk van, nou, het is nog goed ook nog. Ja, nee, maar dat ik even, denk, dit is wel pittiger. Ik denk, nou, een beetje uitdaging. Maar het waren Dion en de Belmonts, The Wanderer. A Kissing in the Back Row of the Movies van de Drifters. En Now is the Time van James and the Vagabonds. Nou, ik vind het knap, hoor.
1: Ja, maar dat is een beetje uit onze tijd, hè, een beetje ook.
0: Nou ja, dat is geen garantie.
1: Wij houden daar wel van, een beetje van de soul.
0: Ja, oh ja. Want ja, een beetje dansen en zo. Een beetje,
1: ja.
0: Ja. Hebben jullie dat samen ook gedaan in het verleden? Laat me zeggen, jij.
1: Ja, joh. We hebben elkaar leren kennen in de discotheek.
0: Oh, wat lekker ordinair. Wanneer was dat? Welke?
1: 1972, toch?
0: Oh, de tijd van Je t'aime non plus en zo, die tijd.
1: Ja, dat was net iets tevoren, hè?
0: Oh, jammer dat je daarop kunnen slijpen, schuiven en zo. Oh, waar was het? Welke discotheek, weet je het nog?
1: Ja, Paddock in Hilversum.
0: Oh.
1: Ken je die?
0: Nee, maar klinkt lekker fout in ieder geval. Waar zat het?
1: Het zat op het Noordse bosje onder een parkeergarage.
0: Oh, nou dat, oh ja. Wat zit daar nu? Of is het afgebroken waarschijnlijk?
1: Nou, het is niet afgebroken, maar het is geen discotheek meer.
0: Nee, maar het staat er nog in ieder geval, weet je wel? En dan kom je er langs en denk ik, oh, weet je nog? Ja. Hoe heet je man? Hoe heet je man?
1: Fred.
0: Oh, Fred, weet je nog? Daar stonden we, hè? Oh, weet je wel? Dat was het... het liefde is er nog steeds. Dus 72... Nou,
1: ja, joh, we zijn eind van het jaar 50 jaar getrouwd, hè?
0: Hè?
1: Ja.
0: Is dat al 50 jaar, hè?
1: Bijna, ja. Bijna 50 jaar getrouwd.
0: 50 jaar, dan ben je... Nee, ga niet. Hè? Dat kan niet. Zo klink je niet, laat maar zeggen.
1: Nee, goed hè?
0: Nee. Oh, je zou nog wel even... Als die open was, de paddock, dan had je nog wel even... Kom Fred, ik bedoel, we gaan nog eventjes even...
1: Ja, we gaan nog even. Ja.
0: Woman, take me in your arms, rock you baby. Ja, die.
1: Ja, dat bedoel ik.
0: Ja, oké. Dat is de... Ik hoop dat je ook geen discotheek, maar mensen is net zo gevaarlijk. Je mag gaan midget golfen. Voor 4 tickets krijg je, met z'n vieren.
1: Helemaal.
0: Je hoeft niet 4 mensen mee te nemen. Je kunt ook gewoon 4 sticks meenemen. Dat heb je allebei 2 keer. Maar je mag doorheen. Lage Vuurse, leuk. 4 kaart voor de midget golfbaan in Lage Vuurse.
1: Oh
0: ja. Ja.
1: Echt leuk.
0: Je moet er even rekening mee houden. Op baan 8 staat de officiële uitleg. Tempo is bepalend, lastig geput. Je krijgt de prijs meteen een kleine waarschuwing erbij. Dus let op met het net, hè.
1: Ja,
0: en hou die stick in je handen. Maar dan moet je misschien tegen Fred zeggen. Ik weet niet of Fred dan. En niet elkaar met die sticks achteruit.
1: Nee,
0: hè, die
1: nee, dat doen we niet.
0: Blijf even hangen nog. Dan ga ik even je gegevens controleren. Doe de groeten aan Fred. En...
1: Ga ik doen.
0: Dankjewel.
1: Ja, oké, leuk. Dankjewel, hè.

0: Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
1: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op vangoghenrembrandtinamsterdam.nl.
2: Verkeersverwachtingen.nl. Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
3: Verkeersverwachtingen.nl. In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
6: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
7: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan, schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
6: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
7: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
8: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app. Radio M Utrecht.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De man achter de zwaardaanval gisteren in Zweden zat mogelijk in gewelddadige chatgroepen. Daarin wordt geweld op scholen verheerlijkt, meldt een bron rondom het onderzoek. Ook zou de dader 20 minuten voor de aanval een foto hebben geplaatst met een zwaard erop, gemaakt op de wc op de school. Bij de aanval kwam een meisje van 17 om het leven. Er zijn 3 gewonden, 2 van hen liggen in het ziekenhuis. De dader is aangehouden. Het is een oud leerling van 18 jaar. Hij wordt verdacht van moord en meerdere pogingen tot moord. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft de hoofdredacteur, de uitgever en een vooraanstaand verslaggever van de militaire krant Stars and Stripes ontslagen. Ze zouden ongehoorzaam zijn aan de leiding. Aanleiding was een uitspraak van de hoofdredacteur. Hij zei dat er een rode lijn wordt overschreden als het Pentagon nieuws voor militairen zou gaan censureren. De verslaggever had gezegd dat ze voor de krant werkte en niet voor een regering. Stars and Stripes is onafhankelijk. Defensieminister Hegseth bestempelde de krant eerder dit jaar als woke. En in april werd de ombudsman van de krant al ontslagen. De Zuid-Afrikaanse bokser Solani Tete is doodgeschoten op straat. Volgens autoriteiten gebeurde dat voor zijn huis, toen hij stond te wachten tot de poort openging. De 38-jarige bokser was op slag dood. Een 27-jarige medepassagier ligt gewond in het ziekenhuis. Er is niemand opgepakt. De Ronde van Spanje staat op het punt van beginnen. Het is de 3e grote wielerronde van het jaar, die vandaag opent met een individuele tijdrit door Monaco. Dit jaar doen er 9 Nederlanders mee. Een van hen is Steven Kruiswijk. Voor de 38-jarige renner van Visma Leasebike is het zijn laatste grote ronde. Het weer, vanmiddag redelijk zonnig, met af en toe een klein buitje. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. En het wordt 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
12: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
7: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
13: Mensenrelatie, Radboud Visser.
14: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
13: Jazeker.
15: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
15: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
16: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
17: Hey, je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
16: Nu bij Dirk, Pedigree Denta Sticks Light. 99 cent, goed voor de tandjes.
17: Hey, Remon! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
18: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
19: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
20: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
19: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
21: De zomer vuur je bij ons. In summertime, summertime, summertime, summertime. In summertime.
9: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
22: Pluk de middag met Erwin Peters.

jij, wat werd er vroeger thuis en wat hebben jullie thuis zelf gemaakt? En lukte dat altijd? En Theo, die zei, mijn vader maakte een hondenhok, alleen de hond wilde er niet in. En uiteindelijk hebben we er aardappelen in bewaard. Ja, de hond zei nee, de aardappels waren iets minder kritisch. Wat werd er bij jullie vroeger thuis zelf gemaakt? Laat het weten. Gooi je zo meteen de jazzpolitie na de Supremes.

Taylor Swift bij Radio M Utrecht. I knew it and I knew you. Taylor Swift die zag een vroege versie van Toy Story 5. Die ging naar huis en schreef meteen een liedje. Dat vind ik dus veel leuker begin dan ze kreeg een opdracht voor een soundtrack. Nee, ze ziet Jesse, dat kindje, en die hele Toy Story wereld waar ze zelfs dus haar vijfde fan van is. En denkt na die vertoning, ik weet wat ik hiermee wil. En ja, weet je, ze schreef het samen met, met Jack Antonoff. En ze noemde het tegelijk een muzikale omweg en thuiskomen. En zij is er nu met Justin Trudeau, toch? Zag ik laatst. Oké. Even iets anders. Wat werd er bij jullie thuis gewoon zelf gemaakt? Lukte dat altijd? Kleren, gordijnen, truien, speelgoed. Gordijnen ook. Meten, knippen, zoomen, ophangen. En dan zien dat eentje 10 centimeter te kort is. Dat zegt Marga uit het beeld. Zegt, ja, mijn moeder maakte nieuwe gordijnen voor de woonkamer. Eén was 10 centimeter korter. En mijn vader zette daar gewoon een plant voor. Ja, planten voor een gordijnwereld. Ik zou dat dus ook doen. Ik doe dat ook, dat soort dingen. Bij sommige mensen, wat dat vroeger thuis bij jullie zelf gemaakt. Bij sommige mensen blijkbaar ongeveer het hele huis. Serieus. Marion Brouwer die schrijft dat haar ouders kleding maakten. Gordijnen, vesten, truien, popperhuis. Een poppenledikant met hemeltje en beddengoed. Een tv. Meubel, een grammofoonplaatmeubel. En dan zegt Marion, ja, die genen hebben ze vergeten van mij aan mij door te geven. Nou, dat is niet helemaal waar, want Marion weet dat zij ook veel maakt en dat heel veel lekkere gerechten. Ja, je ouders kunnen een complete woonkamer bouwen en jij kijkt naar een loszins het knoopje en denkt, waar is de klantenservice, zoiets. Maar ja, ik weet niet of ze zo goed kunnen koken als jij. Bij Bea de Bruin Bijl was het ook zo. Haar moeder kon goed naaien, vader was timmerman en een goede banketbakker. Dus die man kan een kast maken en daarna een taart. Ja, wij gewoon als gezin gewoon meteen klaar. Behangen deden ze samen en Bea herinnert zich vooral de lange jurk die haar moeder voor haar verloving maakte. Gerda van Hek zegt dat thuis kleding maken, behangen en schilderen gewoon noodzakelijk was, omdat er niet veel geld was. Joh, je had behangen en er werd er veel gerookt en dan haalde je de schilderijen eraf en toen zag je hoe wit het vroeger was. Maar haar moeder schrijft, die draaide nergens haar hand voor om. En dat hoor je vaker terug. Patricia Viana, vader de klusser, moeder achter de naaimachine. Willem van Bemmel precies hetzelfde, moeder met de naaimachine, vader met de gereedschapskist. En dat was vroeger eigenlijk gewoon de huishoudelijke taakverdeling in één foto. Bij ons thuis was het trouwens mijn moeder, die was degene die de auto's maakte. Ik kan me herinneren dat ze ook mijn brommers maakte, de zuigerveren erop zette. Ze heeft hele meubels getimmerd. Maar ik heb mijn vader nooit betrapt op zoiets. Maar en Mirjam van Doom Suwester doet er nog eentje bovenop. Haar vader legde in de jaren 60 zelf centrale verwarming door het hele huis aan. Zelf. Ik ben al trots als ik de thermostaat op nu kan verbinden met wifi. Serieus. Nou, Radio M Utrecht.

Cher bij Radio M Utrecht. En If I Could Turn Back Time. Zometeen hoor je nog Tina Turner. Staat voor je klaar. En wat wordt er toch echt veel thuis gemaakt. Wat ik leuk vind. Mieke, dankjewel. Mijn vader heeft vroeger een kastje gemaakt. Begon als commode voor mijn zussen. Kampeerkastje op een camping het Grote Bos. Een stereokastje voor mij. Een commode voor mijn kinderen. En nu opbergmeubel voor mijn kerstspullen. Bijna 75 jaar oud en nog steeds geliefd. Dat vind ik mooi. Gewoon hele generaties. Dat vind ik zo mooi dat het gewoon is. 75 jaar oud. Zo oud is dit liedje niet. Is wel gemaakt. Ik weet niet of hij precies door Gilbert of zo.

0: kiss down the road.
1: Alex Warren, Carry You Home, daarvoor Tina Turner, When the Heartache is Over. Zo meteen om 5 uur.
2: Ja, dan is het Gouden Weekend daar met Edwin Meerman. Dat wil zeggen, Edwin Meerman is op vakantie. Hij heeft wel iets achtergelaten. Geen angstigkaart nog. Geen goedjes vanaf de camping. Nee, een koffer. Als je de koffer openmaakt, dan ruik je gewoon meteen die zonnebrand. Een warme sky-bekleding, een patat met veel te veel zout. En voor de mensen, een hoop mensen die nu luisteren, is dit natuurlijk helemaal geen geschiedenisboek. Je was er gewoon bij. Dus je was een tiener in de jaren 60. Zo'n transistorradiootje mee naar buiten, hè, met een leren hoesje er nog omheen. Of fiets naar het zwembad, zonlijks tegen het hek, een fles gazeuze. Die na een uur in de zon ongeveer dezelfde temperatuur had als thee. En thuis discussiëren over je haar, je rok, hoe laat je thuis moest zijn en vooral waarom die muziek nou weer zo hard moet. De Beatles die kwamen naar Blokker, in één keer was er iets los. Radio Veronica kwam van zee je slaapkamer binnen en je draaide aan dat kleine radioknopje tot je net de goede zender had. En daarna mocht er niemand meer aankomen. Want 1 millimeter naar links en je had alleen nog... En ondertussen verschillende minirokken. Ik vermoed dat daar thuis wat gesprekken over gevoerd zijn. Ga jij zo de deur uit? Ja. En dat ging zij dus. En vakantie achter in de auto, zonder gordel, benen. Ondertussen de tassen, een wegenkaart voor in haar vader. Die zei nog een klein stukje. En dat was nooit een klein stukje. En dan eind jaren 60, bloemen in het haar, felle blouse, Woodstock. En in 1969 zat je thuis voor een zwart-wit televisietje op een houten pootjes te kijken hoe iemand op de maan liep. Op de maan, terwijl je diezelfde middag misschien nog een kwartje naar de snackbar had gestuurd. En dat contrast. Edwin is even weg, maar hij heeft dus een hele generatie zomerherinneringen hier achtergelaten. Want dat ga je zo meteen horen. Summer in the 60s, van 1960 tot en met 1969. Zometeen om 5 uur in het Gouden Weekend.
3: 1, 2, 3, 4.

0: The Babies. Every Time I Think of You bij Radio M Utrecht. Wat een goede plaat is dat ook, hè? Oh, yes. Nou, wat fijn dat je luistert. Wat een leuke reacties. En soms dan zijn ze echt verrast. En denk van, dat hebben mensen ook gewoon echt meegemaakt. En ik ben benieuwd, stel je nou voor, je bent een jaar of 8 of zo, en dan moet je denk ik heel nodig naar de wc. Je rent door de gang, trekt de deur open, tenminste als hij heel open gaat, en niks is meer dan normaal. Het licht is uit, weet je. Alles is donker, misschien zo'n rood lampje. Ik vraag me af hoe dat gegaan is. Klasina, hallo, goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Hallo, nou, hoe ging dat dan? Want dat is ook bizar, vooral als je maar één wc hebt.
1: Ja, dat komt waar wij woonden. Er was zo'n badkamer, tenminste. Het was eigenlijk een waskamer, maar na de hand badkamer. En dan had je bovenaan had je een opening zitten. Dus dat stond in verbinding met het toilet. En ja, als mijn vader dan daar de ontwikkeling deed en alles afdrukte, ja, dan mocht die deur niet open.
0: Ja, want wat zeg je? Wel, mijn vader maakte veel foto's en dan werd het badkamertoilet omgetoverd tot doka, soms tot ergernis, want er was maar één toilet. En ja, als kind was het magisch om de afbeelding op het papier te zien verschijnen. Misschien dat ik daarom van fotograferen hou. Maar je zag gewoon, weet je, je deed de nummer 2 en zo. Je zag het bij wijze van spreken, oh, nou, dat is iets anders dan de krant lezen. Je ziet de foto's gewoon verschijnen. Oh, laat
1: ja,
0: me zeggen.
1: Dat was een heel apart gezicht, ja. Want dan ging je in zo'n badje en dan het fotopapier ging in het badje. En dan kreeg je heel langzaam kwam het beeld tevoorschijn. Ja, dat was natuurlijk
0: dat was heel proces. Ja, ik kan me herinneren dat vrienden van mijn vader en moeder vroeger. Hij had ook een doka, gewoon in een. Het was in een flat, maar had in een kast. In een grote kast. En dan ging. Maar die bordjes inderdaad. En dan ging het een naar het ander. En dan verscheen er een foto inderdaad.
1: Ja, en dan moest werd er dan een lijntje opgehangen. Ja,
0: inderdaad, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: En die geur.
1: Ja, dat was heel leuk.
0: Het had iets heel plechtigs en zo. Ik vond het magisch eigenlijk. Weet je? Dat,
1: ja, dat was het ook, ja.
0: Maar
1: je bent net toveren eigenlijk, hè?
0: Ja, je kan
1: als je als kind daarna kijkt natuurlijk, dat is dan heel apart.
0: Wat voor foto's maakte hij? Wat van de hobby had, wat maakte hij overal
1: van? Het was meer een beetje hobby vooral. Van, ja, we waren met 5 kinderen, dus het was meer huistuin- en keukenfoto's.
0: Ja, er is dan niks mis mee?
1: Nee, nee.
0: Ja, ik weet niet wanneer je geboren bent, maar weet je, dat
1: 54.
0: Nou, dan mag je blij, want heb je dan waarschijnlijk veel foto's van jezelf of van die tijd, of niet? Door je vader?
1: Ja, er zijn wel aardig wat fotootjes, maar er zijn in de loop van de tijd ook wel wat fotootjes verloren gegaan. Maar er zijn er wel nog aardig wat, ja.
0: Ja. Weet je, ja, dat is jammer. Ik moest er van de week ook aan denken dat ik een aantal dingen. Oh, die foto, waar zou die zijn? Op de een of andere manier ben je ze kwijt. Ja, of ze liggen ze vast ergens en zo. En
1: dat
0: wel.
1: Is bij mij een probleem, ja. Want ik heb mijn hele pc vol staan met foto's. Dus het is echt, ik ben nu een beetje aan het sorteren, maar.
0: Oh, foto's die je hebt gemaakt ook. Want je maakt zelf ook foto's.
1: Ja, en die oude foto's heb ik allemaal gescand. Dus die staan ook allemaal op de pc.
0: Oh, maar die staan veilig in ieder geval. Maar,
1: ja, die staan veilig, ja.
0: Oh, we hebben hetzelfde probleem. Mijn zoontje is achter. Ik heb zoveel gefotografeerd en gefilmd. Ik weet niet, als hij dat ooit wil bekijken, dan is hij gewoon. Dat is een lifetime, weet je wel. En ik totaal probeer het een beetje te dateren. Maar af en toe kom je dingen, herinneringen tegen. Oh, dat was leuk, dat was grappig, maar. Ja.
1: Ik kom soms foto's tegen dat ik niet eens meer weet dat ik ze gemaakt had. Ik heb ook heel veel macro-foto's gemaakt en alles. En dus ja, dat vond ik weer leuk.
0: Wat is jouw favoriete object om te fotograferen?
1: Eigenlijk, ja, insecten en mijn hondje natuurlijk. Ja, en vroeger de kleinkinderen, want ik werd oma paparazzi genoemd.
0: Oh, dat kwam ze weer. Maar je had waarschijnlijk echt zo'n camera bij je, weet je wel? Met flits of zo. Ja, echt gewoon, ga even zo staan en zo. Met de paraplu en zo. Van even.
1: Ja, ik had een Canon.
0: Ja, jij kwam nooit alleen, weet je wel? Je had altijd een toestel. Ja. Ik denk ook overal, je weet nooit waar je foto's van. Je weet nooit wat je tegenkomt, natuurlijk.
1: Nee, en na de hand natuurlijk filmpjes gemaakt. En dan is het toch wel leuk als je terugkijkt. Ik heb altijd de kleinkinderen gepast. Dus dan is het toch allemaal wel leuk als je dat terugkijkt.
0: Maar je hebt ze alleen maar gezien door het lensje waarschijnlijk.
1: Nou, nee hoor. Ik heb ook wel dingen met ze gedaan. Nee.
0: Nou, en wat je maakt zelf ook foto's nog steeds? Of je bent
1: Ja, niet zo heel veel meer, want ik heb niet zoveel tijd om erop uit te gaan. Dus,
0: nee, maar je bent er ook wel bezig met het organiseren van die foto's, ik bedoel. Hè?
1: Ja, plus dat ik dus eigenlijk wel 5 dagen in de week naar mijn man toe ga. Dus dan is je tijd beperkt. Dan moet je ook je huishouding al doen natuurlijk.
0: Ik ben nog benieuwd, hè? Hoe vaak heb jij dat toch van dat je wat minder fotografeert en dat je ergens langskomt. Oh, ik had mijn camera bij me moeten hebben. Of zo. Dat, ja. dat ik moet een foto. Nou, oh, dat had ik moeten zien.
1: Ja, maar tegenwoordig heb je natuurlijk altijd je mobiel bij je. En die maken dus tegenwoordig best wel hele mooie foto's. Dus ja. Die staat bij mij ook helemaal vol.
0: Ja, dat geloof ik best. Dankjewel voor je verhaal. Fijn weekend, Klaasina.
1: Ja,
0: wat een mooi verhaal.
1: Ja, jij ook een fijn weekend.
0: Dankjewel.
1: Ja.

Phil. Phil Collins bij Radio M Utrecht. Zometeen om 5 uur, Ed Meerman. Dat wil zeggen, hij geniet van een welverdiende vakantie. Hij laat je natuurlijk niet met lege handen achter. Het is zometeen in de zwoele zomer-augustusmaanden van de roerige jaren 60. Van 1960 tot 1969, hè, de tijd waarop iedereen een ijskoud fluitje bier op de neuden nog maar 60 cent kostte per tetje met een halve gulden was en de meiden massaal in de allernieuwste minirok over de Utrechtse oude gracht paraderen. Dat zometeen non-stop. De zwoele zomer van de jaren 60. De zwoele zomers van 1960 tot met 1969. Zometeen. Bij Radio M Utrecht. En morgen 2 uur. Plukken. De middag. Nog een beetje engel bij Hubberdink. Knopjes van je blouse open. Een beetje. Hij kijkt je aan. Onze Engelbert. En zegt. Dan zing dan.

0: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
2: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
3: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
4: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
5: Goed, het is gelukt.
4: Wat is er gelukt?
5: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
4: Fluitje van een cent dus?
5: Nou, het was wel wat meer dan dat.
6: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
3: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
7: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw. 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
9: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
10: Wat een goed plan.
9: NRV. Wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
10: Of Florence en de ruïnes van Pompeji?
9: NRV. Of misschien Lissabon en de Algarve? NRV. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
11: Leren mediteren? Zen.nl.
12: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
13: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
14: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na de aardbeving van gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer zijn ruim 200 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. De beving van vrijdag had een kracht van 2,8 en is volgens het KNMI het gevolg van gaswinning in het gebied. Bij een ernstig ongeluk in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. Er ging een politieachtervolging aan vooraf, meldt de BBC. De politie had de achtervolging ingezet op een verdacht voertuig. Uiteindelijk reed die personenauto tegen het verkeer in en kwam in botsing met de politieauto. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. Onder de slachtoffers zijn ook 2 politieagenten. Een onafhankelijk bureau onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. De verdachte van een zwaardaanval op een Zweedse school gisteren was mogelijk actief in gewelddadige chatgroepen. Ook postte hij een foto van het zwaard die was gemaakt op de wc van de school. Bij de aanval kwam een meisje van 17 jaar om het leven. De verdachte van 18 is aangehouden. In de buurt van Barcelona is gisteravond en vannacht extreem veel regen gevallen. Bij Tarragona kwam zo'n 200 liter per vierkante meter uit de lucht. Vanwege de regen moesten 400 mensen worden geëvacueerd. Bij een haven aan de Costa Dorada stortte een muur in door de regen. 3 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Ook op andere locaties vielen gewonden door het weer. Volgens Spaanse media zijn 11 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Het weer bij ons dan. Het is redelijk zonnig. Met af en toe nog een klein buitje, ook vanavond. Vannacht op de meeste plaatsen droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. Verder droog en zonnig en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
16: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
17: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
18: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
19: Oma!
20: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
21: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
18: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
21: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
22: Mensenrelatie, Radboud Visser.
23: Hé, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
22: Jazeker.
24: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
25: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
26: Zijn we er al.
25: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
27: Oh ja, verzekering.
25: En weer door met de Ora autoverzekering.
24: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
28: De zomer vuur je bij ons. In summertime, summertime, summertime, summertime. In summertime.
13: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
29: Het Gouden Weekend. Summer in the

0: Summer in the 60s.
1: Welkom in het Gouden Weekend. Vandaag non-stop nagenieten van de zomers in de jaren 60. Een reis door de tijd met een platenkoffer vol muziek. 1960.

Het is toch maar goed dat Nederland een waterland is. Anders zou het met de recente hittegolf nauwelijks uit te houden zijn geweest. Zo groot was de drukte in en om het water dat de enkeling die het aandurfde de zon te trotseren het rijk alleen had. Langs de hele kust zaten tienduizenden opeengepakt te proberen wat koelte te vangen. Het oog wil ook wat aan het strand, maar dat is niet altijd wederzijds. De zee bij Scheveningen leek wel veranderd in één groot pierenbad. Maar Nederland zou Nederland niet zijn als de gedaanteverwisseling van het weer was uitgebleven. Het tropische weekeinde was nog maar net voorbij, of een diepe depressie bracht regen en storm.

De bouwwerken lagen opeens leeg en verlaten. Het werk stond stil. Zoals elk jaar om deze tijd lieten de bouwvakkers de stijgers en trokken met de grote massa mee op vakantie. De jeugd dacht van de autostroom te kunnen profiteren, maar de vakantiegangers hadden meestal al moeite genoeg met zichzelf. Het verkeersplein Oude Rijn was weer het knooppunt, maar het kwam bijna niet voor dat hier de boel in de knoop raakte. Het was nu ook weer niet zo dat je lekker vaart kon zetten, maar met die zware bepakking was dat ook niet aan te raden. Bij al het gebrom was het een verademing de mensen ook eens zelf te zien werken om vooruit te komen. En geef ze maar eens ongelijk. Je mag dan iets minder hard opschieten, maar je ziet nog eens wat. De drukkende hittegolf sleepte duizenden naar het zwembad om verkoeling te zoeken. Maar op sommige plaatsen was het zo druk dat bij toerbeurt en onder strenge discipline te water moest worden gegaan.

0: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
1: Verkeersverwachtingen.nl. Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
2: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
3: Gelukt. Heb je hem al betaald?
2: Wat bedoel je?
3: Mijn betaalverzoek.
2: Zo, dat doe je snel.
3: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: Dit is Willem van Oranje The Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
8: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
9: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
10: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
11: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
12: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na de aardbeving gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer zijn ruim 200 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. De beving had een kracht van 2,8 en is volgens het KNMI het gevolg van gaswinning in het gebied. Servië vraagt nu ook de Europese Unie om steun bij het blussen van een grote natuurbrand. Die woedt ten oosten van de hoofdstad Belgrado. Dat de Serviërs hulp vragen aan de EU is opmerkelijk. Eerder sloeg de regering Europese blusvliegtuigen nog af, omdat Rusland een veel groter blusvliegtuig kon leveren. Dat viel niet in goede aarde in Brussel. Servië is geen EU-lid, maar voert wel toetredingsonderhandelingen. Nu sturen Tsjechië, Slowakije en Roemenië in totaal 4 blushelikopters. Duitsland en Roemenië leveren daarnaast samen 124 brandweerlieden en 39 bluswagens. Op het circuit van Zandvoort heeft McLaren-coureur Lando Norris pole position veroverd voor de race van morgen. Max Verstappen kwam in de kwalificatie snelheid tekort. Hij start in de hoofdrace op plek 7. Daarmee wordt het lastig voor hem om te winnen in de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. Op het WK hockey hebben de Oranje mannen met 3-1 gewonnen van India. Daarmee is een grote stap richting de halve finale gezet. In dezelfde groep spelen vanavond Argentinië en Engeland tegen elkaar. Afhankelijk van dat resultaat weet Oranje of het al geplaatst is voor de halve finales. Anders valt de beslissing maandag in het duel tegen Engeland. De vrouwen spelen morgen de laatste wedstrijd in de tweede groepsfase tegen China. Zij zijn al zeker van een plek in de halve finale. Het weer. Het is redelijk zonnig met af en toe nog een klein buitje. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. Verder droog en zonnig en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
14: Met Buut maak je

0: 25 euro. Lees hoe het werkt op buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
2: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
1: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
5: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
8: Het Gouden Weekend. Summer in the 60s.

0: Summer in the 60s.
1: Welkom in het Gouden Weekend. Vandaag non-stop nagenieten van de zomers in de jaren 60. Een reis door de tijd met een platenkoffer vol muziek.

0: Zomer 1965. Alle eendjes zwemmen in het water. Alle kampeerders helaas ook. De zware regenval die in West-Duitsland een ramp veroorzaakte, heeft hier vooral de vakantiegangers getroffen.
1: Guur, kil en verlaten liggen nu al weken zee en strand. En de enkeling die een drieste poging tot zwemmen doet, wordt huiverend nagekeken.

wist niet wat ik moest zeggen, uit moest leggen. Iets wat Cupido wel weet, dat ze mij meteen iets deed.

en in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie.

Nederland beleefde in 1967 weer eens een geweldig mooie zomer. De beste sinds de laatste 8 jaar, volgens de statistieken. Hoe het ook zij, het was warm die dagen. Een lange, hete zomer.

Kasteel De Haar is een van de mooiste kastelen van Nederland. Gedurende het grootste gedeelte van het jaar is het onbewoond. Dan kan men het op gezette tijden bezichtigen. Men is dan aan strenge regels gebonden. Een van de dingen die onvoorwaardelijk verboden zijn, is vissen in de slotgracht. En toch zijn daar op een dag 50 hengelaars aan de slag, onder wie kamervoorzitter meester Van Tiel. In deze exclusieve omgeving viert de Club van 100 zijn derde luster met een wedstrijd pers tegen parlement. Een zware dag voor de visstand van de baron. Want weliswaar kan een vis zwijgen als een journalist, maar net als een parlementariër is hij verloren wanneer hij zijn bek open doet. 19...

0: Plus. Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
1: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug. Met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
4: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
3: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app. Radio M
6: Utrecht. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Servië vraagt nu toch de Europese Unie om steun bij het blussen van een grote natuurbrand. Die woedt ten oosten van de hoofdstad Belgrado. De hulpvraag aan de EU is opmerkelijk. Eerder sloeg de regering Europese blusvliegtuigen nog af, omdat Rusland een veel groter blusvliegtuig kon leveren. Dat viel niet in goede aarde in Brussel. Servië is geen EU-lid, maar voert wel toetredingsonderhandelingen. Nu sturen Tsjechië, Slowakije en Roemenië in totaal 4 blushelikopters. Duitsland en Roemenië leveren brandweerlieden en tientallen bluswagens. Een politieachtervolging in Engeland is uitgelopen op een ongeluk waarbij 7 doden vielen. In de plaats Middlesbrough achtervolgde een politiewagen een verdachte personenauto. Uiteindelijk reed die auto tegen het verkeer in en botste op de politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen kwamen om. Aan de westkant van Vlieland is een dode dwergvinvis aangespoeld. Het dier is al in vergevorderde staat van ontbinding. De kop en de staart ontbreken. Het gebeurt niet vaak dat een dwergvinvis strandt op een waddeneiland. De laatste keer was 26 jaar geleden. De dwergvinvis is een relatief kleine walvissoort. Een volwassen exemplaar is doorgaans zo'n 7 meter lang en weegt 4 of 5 ton. De technische staf van de nieuwe Oranje-bondscoach Xavi Hernandez is compleet. Hij neemt Ruud van Nistelrooy en Adil Ramzi als zijn assistenten. Patrick Lodewijks blijft de keeperstrainer. Daarnaast neemt Xavi 3 Spaanse assistenten mee. Een van hen is zijn broer. Volgens de nieuwe bondscoach heeft iedereen in de staf zijn eigen rol en expertise. Ruud van Nistelrooy was eerder ook assistent van bondscoach Koeman. Voor Ramzi is de functie nieuw. Hij was sinds 2 jaar coach van Oranje onder 18. Het weer. Vanavond nog een paar buitjes. Vannacht overwegend droog bij 10 tot 15 graden. Morgen vooral in het noorden een bui. Verder droog en zonnig. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: De zomer vuur je bij ons. In summertime, summertime, summertime, summertime. In summertime.
5: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
8: De avond van de nostalgie. Een avond om

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In de buurt van Barcelona is gisteravond en vannacht extreem veel regen gevallen. Bij Tarragona kwam zo'n 200 liter per vierkante meter uit de lucht. Vanwege de regen moesten 400 mensen worden geëvacueerd. Bij een haven aan de Costa Dorada stortte een muur in door de regen. 3 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Ook op andere plekken vielen gewonden door het weer. Volgens Spaanse media zijn 11 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Een verjaardagsfeestje van Madonna op het Griekse eiland Corfu heeft tot een politieke rel geleid. Volgens een Griekse politicus had de popster inwoners van een dorp gevraagd om hun ramen te sluiten, zodat zij privacy had. De politicus ergerde zich daaraan en vond dat de Griekse premier er iets van moet zeggen. Een andere politicus stelt dat ze niet begrijpt hoe waardevol een bezoek van Madonna voor het eiland is. Op het EK volleybal hebben de Nederlandse vrouwen hun eerste wedstrijd gewonnen. In Baku ging het tegen Roemenië moeizaam, maar uiteindelijk won het jonge team van Oranje in 5 sets. De volgende wedstrijd in de poolfase is maandag tegen Portugal. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De zomer vuur je bij ons. In summertime, summertime, summertime, summertime. In summertime.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: De avond van de nostalgie. Een avond om nooit te vergeten.
4: Radio M Utrecht.
5: Just come on. Just come on,

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Canada komt met tegenmaatregelen als reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde Canadese producten. Het land gaat importheffingen opleggen op een aantal producten uit de VS, zegt premier Carney. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de landen zijn mislukt. Volgens Canada wilde de VS op het laatste moment van alles veranderen aan de deal. De VS zegt dat het precies andersom was. Premier Carney zegt ook dat er steunmaatregelen zullen komen voor sectoren die getroffen worden door de Amerikaanse heffingen. De gemeente Rotterdam heeft twee ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de twee deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. Bij een ernstig ongeluk in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. De slachtoffers zijn 2 politieagenten en 5 tieners, melden Britse media. Er ging een politieachtervolging aan vooraf. Een politiewagen volgde een verdacht voertuig, maar toen die tegen het verkeer in begon te rijden, werd de achtervolging gestaakt. De spookrijdende auto botste vervolgens op een andere politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. Een onafhankelijk bureau onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij het instituut Mijnbouwschade zijn ruim 220 schademeldingen binnengekomen na de aardbeving gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De zomer vier je bij ons. In summertime, summertime, summertime, summertime. In summertime.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: De avond van de nostalgie. Een avond om

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam vanmiddag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die er rond 3 uur vanmiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds vandaag rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn gisteren geklapt. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen, omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Een verjaardagsfeestje van Madonna op het Griekse eiland Corfu heeft tot een politieke rel geleid. Volgens een Griekse politicus had de popster inwoners van een dorp gevraagd om hun ramen te sluiten, zodat zij privacy had. De politicus ergerde zich daaraan en vond dat de Griekse premier er iets van moest zeggen. Een andere politicus stelt dat ze niet begrijpt hoe waardevol een bezoek van Madonna voor het eiland is. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.

0: Het is even na 10:00. Dit is Radio M Utrecht. Met nu de mooiste muziek en romantiek. Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.
1: Hi, wat gezellig dat je erbij bent. Ik begon met de Beatles. En ook wel leuk, een iets minder vaak gehoord liedje. Here, There and Everywhere. Dat is natuurlijk het heerlijke van de Love Songs op Radio M Utrecht. Dat ik er elke dag ben en dat ik soms ook gewoon even een pareltje dat je niet meer zo vaak hoort erbij kan halen. En dit was er één van. Hartelijk zaterdagavond. Ik hoop dat je een gezellig begin van het weekend hebt gehad. Dat je het nog even een beetje oprekt. Naar vanavond laat. Van mij mag je laat opblijven. Zodat je morgen weer lekker aan de zondag kan beginnen. Lekker lui en lekker ontspannen. Zoals je de avond, als het goed is, gaat eindigen.

Vele duizend redenen kunnen er zijn om van iemand te houden. Jim Reeves met I Love You Because. En ik draaide ook nog Henk Westbroek met Zelfs Je Naam Is Mooi. Op Radio M Utrecht, nu muziek van Christina Aguilera. Dit is een heel gevoelig liedje. Laat je er maar door meeslepen. Het heet Hurt.

Joshua Caddison en Jesse op Radio WM Utrecht. Zometeen Joe Cocker. Naar het mooie Dat ik je mis van Maaike Oudboter.

Ik heb wel even zin om een kleine reis te maken. Een reis naar een eiland met een wit strand en een knalblauwe zee. En daar drink ik een cocktail. En ik zie dat jij er ook bent. Wat gezellig. Nou, laten we proosten. Met Enya erbij. Dit is Caribbean Blue.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds vandaag rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de landen zijn gisteren geklapt. Volgens Canada wilde de VS op het laatste moment van alles veranderen aan de deal. De VS zegt dat het precies andersom was. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam vanmiddag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur vanmiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Max Verstappen start morgen vanaf plek 7 bij de hoofdrace van de Grand Prix in Zandvoort. Hij kwam snelheid tekort in de kwalificatie en wijt dat aan fundamentele problemen met zijn auto. Verstappen denkt dat er in de race morgen weinig beters in zit in de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. Lando Norris van McLaren start op pole position. Het weer. In het noorden komt nog een buitje voor. Verder is het droog, ook vannacht. Het koelt af naar zo'n 12 graden. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij de aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Een wandelaar die afgelopen middag langs de Maas bij Venlo liep, heeft een dode vrouw gevonden. De politie houdt er rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Haar identiteit is nog niet bekendgemaakt. De politie is op zoek naar wandelaars die iets hebben gezien bij de Maas in Venlo. In de Eredivisie heeft PEC Zwolle gewonnen van SC Heerenveen. Het werd 2-0. Bij FC Utrecht tegen Sparta Rotterdam werd er afgelopen avond ook meerdere keren gescoord, maar daar werd het een 3-3 gelijkspel. AZ staat na hun 2-0 winst op Fortuna Sittard bovenaan in de Eredivisie. De club uit Alkmaar heeft 3 uit de 3 wedstrijden gewonnen en staat dus nu bovenaan. Het weer: in het noorden komt nog een buitje voor, verder is het droog. Ook vannacht, en het koelt af naar een graad of 12. Komende dag opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn ingevoerd op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. Bij een ernstig ongeluk in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. De slachtoffers zijn 2 politieagenten en 5 tieners, melden Britse media. Er ging een politieachtervolging aan vooraf. Een politiewagen volgde een verdacht voertuig, maar toen die tegen het verkeer in begon te rijden, werd die achtervolging gestaakt. De spookrijdende auto botste vervolgens op een andere politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. 2 ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het Openbaar Ministerie. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan dat de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Op het EK volleybal hebben de Nederlandse vrouwen hun eerste wedstrijd gewonnen. In Baku ging het tegen Roemenië moeizaam, maar uiteindelijk won het jonge team van Oranje in 5 sets. De volgende wedstrijd in de poolfase is maandag tegen Portugal. Het weer. In het noorden komt er nog een buitje voor. Verder is het droog, ook vannacht. Het koelt af naar een graad of 12. Komende dag opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder blijft het droog en vrij zonnig. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.